And I touched your face, narcotic mindfulness. And

0: is 3 uur. Een goeie nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smult de diepe veenlaag nog steeds. Er blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sprinklersysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter 2000 liter per minuut nog de bodem in verspreidt. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
1: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Een Griekse deelnemer aan Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan. Stavros Floros raakte enkele maanden geleden zwaar gewond tijdens de opnames in de Dominicaanse Republiek. Hij werd tijdens het vissen overvaren door een toeristenboot en verloor daarbij zijn linkerbeen. Floros eist nu zo'n 86 miljoen euro schadevergoeding. Volgens hem trof de productie geen veiligheidsmaatregelen, ook al was het gevaar van snelle toeristenboten bekend. Hij vindt ook dat hij na het ongeval niet goed werd opgevangen. De zaak wordt in Florida behandeld, de woonplaats van de producent van het programma. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een doelpunt van Eckert Ayensa. Standaar blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
3: We wisten dat we moesten reageren na Union. En we wouden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
0: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag, tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be. M&M.

0: is 4:00. Een goeiemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland en de Verenigde Staten hebben opnieuw gesproken over de oorlog in Oekraïne. De Russische president Poetin ontving de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff gisteravond in Moskou. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden ook al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er belangrijke plannen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. Dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog meer dan 4 jaar geleden. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een BTW-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een BTW-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de index, zegt CEO Frank Beks.
1: We zijn geen fan van een BTW-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een BTW-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering. En dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van BTW, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
0: In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een late strafschopgoal van Ayensa. Standaard blijft bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. Ook KV Mechelen kon nog niet winnen. Na een 0-4 tegen Westerlo blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open tennis is Elise Mertens zo net uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de 8e finales. Dat is voor het eerst op een Grand Slam toernooi. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
2: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
0: Een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden momenteel. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog warmer tot 29 graden in de Kempen dan. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Vandaag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natürlich persönliche Angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
0: Een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
2: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
3: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde van op de Noorse lanceerbasis Andøya boven de Poolcirkel. Europa wil met deze lanceringen minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij nog een raket neerstortte en ontplofte. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van de hoofdstad. Er hangt te veel as in de lucht om veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn intussen geannuleerd of hebben grote vertraging. Sport. Op de US Open tennis heeft Sisu Berghs zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales. Hij verloor van de Nederlander Van der Zandschulp in 5 sets. 3-6, 7-6, 4-6, 7-6 en 6-3. De wedstrijd duurde 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. 6-3, 3-6 en 7-5. Eerder op de avond kon Alexander Bloks zich wel plaatsen voor de achtste finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de tweede keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag, vond Thibaut Somers.
4: Een nipte nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière, dat op 1 punt blijft steken. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Morgen, maandag, hetzelfde weer. En dan nog wat warmer tot 29 graden zelfs in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatief für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als alle andere partijen hield ook de AfD gisteravond nog een laatste campagnebijeenkomst. En voorman Ulrich Siegmund vindt het de noodzaak om de migratie anders te oriënteren, zegt hij.
1: We möchten die migration wieder neu ordnen. We möchten een licht trennen tussen einer illegalen Einwanderung, tussen Leuten die ons systeem ausnutzen. Und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie einhalten würden, hierher kommen.
0: Gisteren werden in meer dan

0: 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Maagdenburg, dat is de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden al concrete voorstellen op tafel hebben gelegen voor een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag door naar Kiev om er de Oekraïnse regering te ontmoeten. En dat gebeurde nog nooit eerder sinds het begin van de oorlog, intussen meer dan 4 jaar geleden. Iran heeft gisteravond vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link hebben met de Verenigde Staten. Die aanvallen zijn een reactie op eerdere aanvallen van de VS op Iraanse olietankers in de buurt van de straat van Hormuz. Een van die tankers lag bij het eiland Gharg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Op de luchthaven van Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, zijn tijdelijk alle vluchten stilgelegd. Dat komt door een vulkaanuitbarsting op ongeveer 150 kilometer van Jakarta. Er hangt te veel as in de lucht om nog veilig te kunnen vliegen. Tientallen vluchten zijn geannuleerd of hebben grote vertragingen opgelopen. In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot op de 7e plek na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. STVV verloor eerder deze week van Union. Gelukkig konden we nu snel reageren, zegt speler Robert-Jan van Wezemaal.
1: We wisten dat we moesten reageren naar Union. En we wouden thuis zeker onze punten thuis houden en dat is goed gelukt. We moeten zo hoog mogelijk mikken met deze ploeg. Ik denk dat we nu een goede prestatie hebben neergezet en dat we dat elke week moeten proberen te tonen.
0: Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Hij verloor van de Nederlander Van de Zandschulp in 5 sets. De wedstrijd duurde maar liefst 4,5 uur. Ook Elise Mertens is uitgeschakeld in het enkelspel. Mertens verloor 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Eerder op de avond kon Alexander Blok zich wel plaatsen voor de 8e finales. Hij klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Droog en vrij zonnig weer vandaag met hoge bewolking, maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen pieken lokaal tot 29 graden. Vanaf dinsdag frisser met regen en buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn vandaag deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt. Dat ligt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD met voorman Ulrich Siegmund maakt er kans op een absolute meerderheid in het parlement daar. Gisteren werd in meer dan 20 steden in de regio nog betoogd tegen de AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. En deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natuurlijk persoonlijke angst, da ik zelf een migrant ben. Ik kom niet uit Duitsland. Ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
0: Ich bin selbst Migrant und was die AfD tut, ist auch gegen mich, aldus diese Betoger. In Moskou heeft de Russische president Poetin gisteravond de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff ontvangen voor gesprekken over een mogelijk einde aan de oorlog met Oekraïne. Het gesprek duurde 3 uur en verliep volgens het Kremlin eerlijk en constructief. Er zouden concrete voorstellen op tafel hebben gelegen over een akkoord. Het Witte Huis bevestigt dat er wat ze belangrijke plannen noemen besproken zijn voor de komende weken. Kushner en Witkoff reizen vandaag dan door naar Kiev om daar de Oekraïnse regering te ontmoeten.

0: En dat gebeurde nog niet eerder sinds het begin van de oorlog, meer dan 4 jaar geleden. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
1: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Zo gebeurde de lancering van op de Noorse lanceerbasis Andoya boven de Poolcirkel is dat. Tot nu toe werden Europese satellieten gelanceerd vanuit Frans Guyana in Zuid-Amerika of af en toe ook van op Amerikaanse basissen. Europa wil met een eigen lanceerinstallatie minder afhankelijk worden van de VS. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart waarbij een raket neerstortte en ontplofte. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond ook Antwerp-speler Thibaut Somers.
3: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen hadden dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook, dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om met een penalty goal terug naar huis te keren.
0: Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0-zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten en dat na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. In Brussel is gisteren de 50ste editie van de Memorial van Damme atletiek afgesloten. In het Koning Boudewijnstadion werden 5 beste wereldjaarprestaties en ook meerdere meetingrecords genoteerd. Behrano Ballou liep de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Claudia Kazimierska deed dat verrassend op de 1500 meter. Er was ook een beste jaarprestatie in het kogelstoten. Op de 800 meter bij de vrouwen won de Zwitserse Audrey Werro met amper 600ste voorsprong op de Nederlandse Femke Broeders-Bol. En het nationale Belgische record van Pauline Kokuit gisteren op de 400 meter horde was een van de Belgische uitschieters. Droog en vrij zonnig vandaag met hoge bewolking en maximaal tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. De temperaturen kunnen dan tot lokaal 29 graden pieken. Maar vanaf dinsdag wordt het frisser met regen en buien en dan nog amper 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M. Wakker worden met de best songs ever. Evelien de Bakker.
5: Een zonnige zondag, daar zat ik nu eens echt op te wachten, Sam. Ik hoop jij ook. Nu alvast inclusief zonnestraaltjes Calvin Harris en Sam.

0: Beperkte beloftes van Calvin Harris en Sam Smith. En dat op jouw zondagochtend. 7 minuten over 7. En het is een zondag met zon. Ik vind het echt zalig om dat nu nog te zeggen. Ja, oké, het is 6 september. Ik heb al vaak gedacht afgelopen week van halleluja, stop met regenen, stop met grijs weer zijn. Ik heb persoonlijk nog geen ruimte in mijn hoofd voor herfst. En als je dan weet dat het vanavond ja, toch wel een zwoele lenteavond zal worden. Vandaag richting 25 graden, morgen richting 28 graden. Dan weet je dat het goed zit. En nu zit je ook zeer goed op jouw zondagochtend natuurlijk. Wakker worden met de best songs ever. En je vraagt je misschien af, hoe komt dat allemaal tot stand, zo die playlist? Wel, heel veel verschillende manieren. Want na 8 uur ga jij bijvoorbeeld weer beslissen over een bepaalde song. Blijft die gedraaid worden in M&M Throwback, ja of nee? Throwback Takeover, dat is straks al voor 8 uur. Dan mag jij een titel en een artiest doorsturen. Komt die los ook in de playlist? En deze week zat ik op een tafelbarbecue en ik hoorde van alles op de achtergrond. En ik dacht, aha, dat is M&M Throwback materiaal. Zometeen met Man at Work. Maar natuurlijk het belangrijkste. Laat je eens even zien in de app van VRT Max. Wie is er wakker met de bakker hier op deze zondagochtend? Dat mag met een berichtje, een volledige update van de zondag. Of gewoon een foto, mag ook.
1: M&M. Wakker met de bakker.

klein vonkje al direct op jouw zondagochtend. Silk City nog eens met Dua Lipa Electricity. Goedemorgen. Kwart over zeven op jouw zondagochtend en de zon begint intenser en intenser te schijnen. Dat is ook nodig natuurlijk. Als die wil gaan richting temperaturen van 25 graden, dan gaat de zon effectief haar of zijn best moeten doen om, om het goed warm te krijgen natuurlijk. Ook al op dit vroege uur. Louise, die heeft ook al een berichtje gestuurd via de app van VRT Max. Want ze gaf even aan van, het was even moeilijk om een berichtje te sturen. Ja. Geen enkel probleem, gewoon richting VRT Max gaan, op M&M klikken en daar onderaan zie je de knop staan, stuurbericht. En dan komt dat zeer vlotjes binnen. Dus jouw goeiemorgen mag altijd ook binnenkomen. En het bewijs uiteraard dat jij al wakker bent met de bakker. Waar ze gisteren ook wakker waren, dat was op Krammarok natuurlijk. Op vrijdag was onder andere Bazaar en Rudimental die daar op het podium gingen staan. Gisteren, omdat het kan. Average Rob, Pommelien Thijs. Zeker niet slecht. Maar het is altijd leuk natuurlijk als er verrassingen gebeuren. En dat gebeurt de laatste tijd precies altijd op festivals. Maar zeer leuk, want bij Stone, die Britse band, daar stond ineens Mathieu Terijn mee op het podium. En Stone, dat zijn jonge Britten uit Liverpool. En toch hebben ze het nummer Goud in het Nederlands gezongen. En ik vond dat dat zeer goed klonk, hoor. Ja, kort stukje natuurlijk. Het volledige imperium moet je maar eens bekijken op de Instagram van Krammarok. Het zag er wel zeer gezellig uit. En goed weer, man. Altijd goed. Nu een topkerel op jouw zondagochtend. Nu met Justin.

0: Wie is er klaar voor de zondagochtend? Justin Timberlake sowieso. Inclusief een sexy pack. Maar laat het vooral zien in de app van M&M. En van VRT Max. Wie is er al wakker met de bakker? Dat stuur je nu door met een berichtje, net een foto of de volledige tekst en uitleg. Ook zeer welkom uiteraard.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: M&M.
7: M&M Throwbacks.

0: Nico stuurt, dat is pas wakker worden. Absoluut, met Bon Jovi, Living on a Prayer. M&M Throwback. En het is natuurlijk extra leuk als ik zie in de app van VRT Max dat jij volle bak aanwezig bent. En dat is altijd zo. Elke zaterdag en zondagochtend. Het is een genot om te zien. We hebben onder andere een goeiemorgen van Louis de Klerk. Met ook een smiley erbij. Marianne die laat ook weten. Goeiemorgen, ik ben al wakker om alles klaar te zetten. Zodat we Sevens naar onze pony kunnen gaan om haar klaar te maken. Want vandaag moet mijn dochter Esmeralda jumping gaan doen. Cliff die laat ook weten. Goeiemorgen, we zijn onderweg van Zee naar Limburg voor een BMX-wedstrijd van onze zoon. Dus laat de zon maar schijnen. Ook heel veel groetjes hebben we nog van Veerle. Ook Pedro die aan het genieten is van M&M Throwback. En dan is er ook Noah deze ochtend. Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Hallo. Noah van Akker, jij bent 10 jaar oud en je bent samen met je papa onderweg. Vertel eens, wat gaan jullie doen?
1: We gaan naar een volleybalmatch van mij.
0: Oké, en jij moet vandaag al spelen?
1: Ja.
0: Oké, spannend. Is dat dan in een bepaalde ploeg dat je zit?
1: Ja, ik zit in Wolvertum.
0: Oké, en is dat een beetje een leuke ploeg?
1: Ja, heel leuk.
0: Oké, okay, maar dat is zeer goed. Dat is belangrijk natuurlijk. En waar moeten jullie dan nu naartoe, Noah?
1: We moeten nu naar
0: Tienen. Uh-huh. Is dat lang rijden?
1: Ja, wel een uurtje.
0: Oei, oei. Dus je hebt je wekker heel vroeg moeten zetten dan, lieve Noah?
1: Ja.
0: Oh, ja, dat is altijd een beetje pijn op zondag natuurlijk. Hè. Hoe is het geweest op school, de eerste schoolweek voor jou?
1: Ik vond het wel een beetje saai, maar het is wel goed gegaan.
0: Ja, dat kan gebeuren, hè, dat dat saai is natuurlijk, Noah. Maar gelukkig, de volleybal is veel leuker, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, voilà. Oké, okay, maar dat is al genoteerd. Je bent wel vroeg moeten opstaan, maar Noah, het gaat daar helemaal in orde komen met die wedstrijd. Ik ga jou heel veel succes wensen en heel veel plezier met jouw papa Pieter. En een veilige rit onderweg, hè.
1: Ja.
0: Salutjes.
2: Dank u.
0: Dada.

0: heb hier echt zo mee moeten lachen en ik ben totaal niet de enige.
1: M&M. M&M Throwback.
0: Want vorige week was er in Nederland de eerste aflevering van Beste Zangers. Dat is een beetje zoals Liefde voor Muziek hier bij ons. En dus dan betekent dat dat een hele groep met artiesten aanwezig zijn en dat elke week het verschillende songs van één bepaalde artiest of één bepaalde band gecoverd wordt door de andere in de groep. Dat is altijd zeer leuk om te zien. Daar komen pareltjes uit. En ik moet zeggen, die eerste aflevering, het draait rond Clouseau. Dus alle verschillende songs van Clouseau die werden gecoverd. En er is eentje die online compleet viraal aan het gaan is afgelopen week. En dat is de versie van Busy. Want die heeft een 2.0 versie gemaakt van Anne. Maar Anne is een beetje stouter geworden doorheen de jaren.

0: Steve en Chris die gingen helemaal kapot. Je moet dat filmpje online maar eens gaan bekijken. En ze zeiden ook zelf van, ja, het was grappig, het was slim. Het is ook een hit wat hij heeft gedaan. Dus dat is fantastisch als het zo een beetje gek is. Absoluut. We hebben er zeker van genoten, nog altijd.
1: Hi.
2: M&M Flowback. Evelien de Bakker.

0: En dit is het moment waarop je een kans krijgt om een grote meerwaarde toe te voegen aan de playlist van M&M Throwback. Throwback Takeover, dan zorgt dat ervoor dat jij met één song de playlist gaat overnemen, vlak voor 8 uur. Er is plaats voor jou, maar jij moet natuurlijk wel laten zien welke song van vroeger, dat is een belangrijke, het is M&M Throwback, dat jij zeer graag wil horen. Dus een titel en een artiest, als er een verhaal bij zit, zeer graag. De emoties, ik voel ze zeer graag in je berichtje binnenkomen via de app van VRT Max, dus laat maar komen.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko?
1: Check! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
4: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
5: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
4: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
6: Eurostar. Together we go further.
7: M&M. M&M Throwback.

0: met een linkse en met een rechtse een uppercut. Knockout. Natalia, I've only begun to fight. M&M. Je hebt misschien zelf je eerste volledige werkweek terug achter de rug. Misschien terug in de structuur van het leven. Want natuurlijk heel veel kinderen en scholieren terug richting school. Ook heel veel medewerkers. Dus die 1 september ligt hier achter ons. Dus hopelijk is het voor jou even uitblazen op deze zondagochtend. Het leuke is natuurlijk, het team van M&M is terug in zijn normale roltje aan het vallen. Dus dat is altijd leuk uiteraard. De M&M Ochtendshow. Die zijn ondertussen ook al 2 weken bezig met Sander en Imaan. Maar ook Club Kautar met... nu ben ik zelf in de war. Met Kautar en Wannes. Maar dat was dus het probleem ook bij luisteraar Lotte deze week. Die was Wannes even volledig vergeten. En er was een switch met een naam waar wij volledig nog nooit van hadden gehoord hier op M&M.
1: Philip
2: zit
1: er dichterbij.
2: Wie?
0: Wie is Philip?
2: Lotte! Wie is Philip?
1: Dus Kautar en
2: Wannes.
0: Wannes.
2: Niet erg, niet erg.
0: Maar kijk, dit was Lotte haar fout. Hè. Er gaat zo een kort biepje in mijn hoofd en dan heb ik hetzelfde voor. Maar dus Kautar en Wannes natuurlijk in Club Kautar tijdens jouw avondspits tussen 4 en 7. En het leuke is, volgende week zijn Manu van Akker en Charlotte Siebe ook weer terug met De Vrijdag is van ons tussen 3 en 5. Dus zeker niet te missen.

VRT Max. Hij wordt vol een bak gedaan. Lopke bijvoorbeeld, Simply the Best, Tina Turner, om de sfeer al goed te zetten voor deze middag. DJ de Smet die dacht aan Everywhere van Fleetwood Mac. En we zitten wel in de oudere vibe, mag ik dat zeggen? Oh nee, dat zijn altijd gevaarlijke woorden. Maar Natasha had ook een zeer goede suggestie, een beetje op het gemakje. Maar dat mag op zondag met Aerosmith en deze I Don't Wanna Miss a Thing. M&M Throwback.

0: vanavond op VRT1.
1: Jackie, yes. Obok. Ah, Nederlandskiego i Franciskiego. Treci oficiali jenzi.
2: Treci.
1: Treci.
0: Op VRT1 probeert Timon Verbeek Pools te leren in Is het gelukt? Op VRT Canvas kan je kiezen voor de spannende spionagethriller The Veil. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van De 12 al volledig voor je klaar. Veel kijkplezier.
3: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
0: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
9: Amai, dat valt mee.
8: Waarom?
9: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
8: Ja, en?
9: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
8: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
9: Zijn dat kleine vrienden?
8: Nee.
9: Videocall dan, hè.
10: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
12: VRT
11: Nieuws. Met Sophie Verbrugge.
12: Er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen in het oosten van ons land zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui aan het werk in dat natuurgebied. Daarbij zijn ook 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog na en de brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. Ze testen ook een systeem van leidingen in de grond uit die water in de bodem verspreiden. Bij de brand 3 weken geleden werd zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Het was een van de grootste natuurbranden ooit in ons land.
13: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
14: Wow, that's incredible to hear.
12: Ja, ongelooflijk. Je hoort een primeur voor de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit Europa een raket in een baan om de aarde gebracht. Ingenieurs van een Duits privébedrijf waren verantwoordelijk voor die lancering en die gebeurde in Noorwegen vlak boven de Poolcirkel. De bedoeling van dit project is om Europa veel minder afhankelijk te maken van Amerikaanse satellieten voor onder andere GPS-systemen. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten zitten we dan, heeft onze landgenoot Ewout Vrooman brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Ewout Vrooman pakte de voorbije jaren al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. In het voetbal heeft Standaar met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een late strafschopgoal. Standaar blijft zo vrij bovenaan staan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. Sint-Truiden won met 4-0 van La Louvière, dat onderaan blijft hangen met 1 punt uit 5 wedstrijden. En ook KV Mechelen kon nog niet winnen na een 0-4 tegen Westerlo, blijft Mechelen steken op 2 punten. En op de US Open tennis is onze Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. Ook Sisu Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Alexander Bloks die deed dat wel en dat voor de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Bloks klopt het nummer 6.

0: Van de wereld, de Italiaan liever Flavio Cobbelli in 4 sets. Blijven vechten, zegt hij, dan lukt alles wel.
1: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
0: Ja, blijven vechten tot het laatste. We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen zon en wolken en meestal droog. En dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
3: M&M.
4: Wakker worden met de best songs ever.
3: M&M Throwback.
4: Evelien de Bakker.
5: En jij beslist straks mee welke songs exact de best songs ever zijn. Eentje van Jason Derulo straks.

Een zondagochtend, je moet die starten met koffiekoeken of pistolets. Maar ook met M&M Throwback, met Avicii, Hey Brother. En het wordt alleen nog maar beter en beter. Want zometeen een kleine verrassing van Ed Sheeran. Maar eerst deze Soul Sister, The Way to Your Heart. Goedemorgen.

0: mening geven over de playlist hier bij M&M Throwback. Dat het een topzondag wordt op vlak van sport, dat weet je sowieso. Zeker als je scrolt door de website van Sporza uiteraard. We gaan even terug naar gisteren en ik heb echt... Oh, ik heb zo moeten lachen. Ik kwam terug thuis van een dagje Plankendaal. Ik was helemaal KO. Ik lag in de zetel en ik was aan het kijken naar de tweede dag van de Memorial van Damme in het Koning Boudewijnstadion. En je hebt daar natuurlijk de superatleten die daar meedoen en meetingrecords breken en Belgische records en zo. Maar er was op een bepaald moment ook de Turbo Sprint. Dus dat is een moment waarop influencers, onder andere Arno de Kit en Average Rob, dat die gaan meelopen met een 4x400 meter relay. Oh, het was geniaal om te zien. Om die influencers echt daar in die startblokken te zien staan en te sprinten voor hun leven. Maar sommigen deden het echt zeer goed. Het was nationaal en internationaal. Maar ik was dus aan het bekijken. En we krijgen commentaar van Sporza-collega David Naert. Met de nodige kennis. En ook met een niet-Sporza-collega. En vooral influencer ook, Maximiliaan Verheijen. Ik ga je even meenemen naar een stukje van die turbosprint.
1: Oké, okay, ze zijn vertrokken. Ook moeilijk om in te schatten wie dat waren nu zijn die bocht.
2: Team Rob redelijk snel gewisseld.
1: Ja, hoppakee. Maar het gaat toch wel vlotjes vooruit. Allee, jullie hebben wel ervaring met hoe dat normaal gaat qua snelheid. Dus ik weet niet of dat dit
2: niet volledig representatief.
1: Kijk, we zijn al aan de finale sprint. Zo rap gaat dat. Oei, het zijn toch de Amerikanen die hebben. Dat meen je niet.
2: Ja, ja.
1: En dan de Duitsers.
2: Amerika 1, Duitsland 2.
1: Voilà, zo rap gaat dat. Wel veel rapper dan ik had verwacht.
2: Ja, het heeft 52 seconden en 55 honderdste geduurd.
1: Voilà, en daarvoor heb ik nu 2 uur research gedaan. Hè.
0: Ik vond het echt geniaal. Oh, dat kwam een beetje te laat. Oh, mijn god, Maximiliaan. Dat was echt, die zat precies echt met verbazing ook te kijken. Dus het ging allemaal heel snel, maar ik vond het zalig om te zien. Je moet het herbekijken via de website of de Instagram van Sporza, sowieso. Maar natuurlijk, de pros die gaan vandaag ook weer aan de slag. In het Formule 1 bijvoorbeeld is er de GP van Italië. In de US Open heb je daarnet in het nieuws ook wel gehoord dat er heel veel Belgen zijn uitgeschakeld. Maar Alexander Bloks, die is wel door naar die 8e finales. Er is ook de Vuelta met de 15e rit. En natuurlijk, daar gaan we zeer hard voor supporteren. En je kan ook live meekijken. Dat is de tweede match op het WK basketbal voor onze Belgian Cats tegen Puerto Rico. Afgelopen vrijdag hebben ze gewonnen tegen Turkije. 89-75. Dus een tweede overwinning is zeer welkom. En ze gaan het wel binnenhalen. Je kan het volgen vanaf 5:30 op VRT1. M&M

0: hier een Eminem throwback. Jij gaat beslissen over één bepaalde song. Wil je die meer horen in Eminem throwback? Of toch niet? Het is voor zometeen.
1: Samen aan tafel. Want zijn dit dinsdagdeels bij Lunch Garden? Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden. Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko.
1: Jack. Dus sprint terug voor het Brown Mivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals...

0: de start.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Hey, die van ons die lust dan alles bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
4: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
5: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
4: Oh, maar kijk, ja, ja. Kijk eens aan.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: met Stromae en zelfs op een zondagochtend. Tafet. Bijna 8:30. En nu is het aan jou.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
1: En die bepaal jij.
0: Want elke zaterdag en zondagochtend, net voor 8:30, ga ik aan jou een song voorstellen. Eentje die vroeger misschien populair was, maar op dit moment veel te weinig wordt gedraaid. Of zelfs bijna niet meer hier op M&M. Dus ik wil jou de kans geven om die wel in de playlist van M&M Throwback te steken af en toe. Dus jouw mening, zeer belangrijk. Het is er eentje van Jason Derulo. De man die toch België de laatste tijd al vaak heeft bezocht. En ik kwam deze nog eens tegen. It's Girl. En ik ben dus benieuwd of jij die in de playlist vaker wil terughoren hier in de M&M Throwback. Als dat wel het geval is, dan stuur je gewoon Throwback door. Is dat niet zo, dan stuur je Vuilbak in de app van VRT Max. Dus jouw mening zeer belangrijk over deze Jason Derulo en It Girl.

Net zoals Margot, stuurt ook door. Nee, vuilbak wil ik niet meer terug horen. This is it, girl. En dan was er ook nog de mening van Lander, van Cato, van Michael. En die It Girl van Jason Derulo gaat niet meer terugkomen. Dat is een duidelijke mening, maar daarom doe ik het natuurlijk. Alleen maar de best songs ever. Daar word je mee wakker op jouw zaterdag en zondagochtend. En jij beslist natuurlijk. Dit is natuurlijk een nummer. Deze kan je niet uitsluiten. Deze wil je niet uitsluiten uit de playlist. Dit is Madonna op jouw zondagochtend. Dit is Material Girl. Goedemorgen.

0: Dat is terug naar 1985 met de Madonna en A Material Girl. Nu 8:58. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws voor ons.
1: Ja, er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen na de grote brand van 3 weken geleden in dat natuurgebied. Op verschillende plaatsen smult de diepe veenlaag nog na en de brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. En ze testen daar ook een systeem van leidingen in de grond uit die water in de bodem kan verspreiden. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen vooraf laten gaan en morgen rijdt hij nog de wegrit. En in het voetbal heeft Standaar met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een late strafschopgoal. Standaar blijft zo vrij bovenaan staan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp is nu 10e. En meer over dit nieuws hoor je om 9:00 of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Evelien de Bakker.

0: ga je nu al aanraden om uit te kijken naar volgend weekend. En vooral te luisteren naar M&M Throwback, want het is met winnen. En ik vertel je zo meteen waarom. We zijn allemaal winnaars op deze zondagochtend, want de zon is er al bij. En ik denk dat we daar zeer immens gelukkig van worden, Bram.
1: Ja, zeker wel. En ook de temperaturen die doen goed mee. We gaan naar 20 tot 24 graden vandaag. Niet al te veel wind, dus dat is ook aangenaam. En inderdaad, af en toe wat hoge wolkenvelden, maar vooral de zon die vandaag de hoofdrol krijgt. Nu, vanavond en vannacht wel wat meer wolkenvelden. Heel lokaal misschien een buitje, maar op veel plaatsen blijft het toch nog droog. Bij minima rond 17 graden in Vlaanderen en Brussel, dus het wordt een warme nacht. En dat zet dan meteen de toon voor morgen. Morgen gaan we naar 24 graden aan zee. 26 tot 29 graden in het binnenland. Dus ook zeer mooi en zacht weer. Met zon- en wolkenvelden op de meeste plaatsen zou het morgen droog moeten houden. Maar er staat wel wat meer wind. Dus die wind die morgen wel voelen. En dan begint weer te kwakkelen vanaf dinsdag. Dinsdag zelf een regenzone bij 18 graden. Woensdag een aantal buien. Pittige buien soms bij 18 graden. Donderdag weer wat droger. Maar vrijdag opnieuw een aantal buien met kans op onweer.
0: We zijn vertrokken. Maar uitkijken dus nog naar die warme temperatuur van vandaag en van morgen uiteraard. Dankjewel, Bram.
2: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content.
3: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
4: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: M&M Throwbacks. Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little.

0: It's a beautiful day.
1: Absoluut. De zon is aan het schijnen. Het is zondagochtend, 9:15. Of je nu nog ligt te snoezen, al aan het ontbijt zit, of elkaar aan het werken bent. Zeer welkom deze zondagochtend. M&M Throwback. Afgelopen dinsdag was het wel iets emotioneler in Londen. Want Ariana Grande heeft haar afscheid genomen van haar fans, van het publiek. Dat was echt al heel veel tranen, heel veel emotie. Want ze had natuurlijk een tijdje geleden aangekondigd van... Ik ga rust nemen, ik ga tijd nemen voor mezelf. Wat echt een zeer goede beslissing is, vind ik nu zelf. Maar natuurlijk, dat afscheid, dat blijft moeilijk. Ik ga je even meenemen op de emotionele rollercoaster. Oh, ze kreeg het bijna ook allemaal niet gezegd. Dat was echt dat was zo zonde. Ik heb genoten van elke minuut, zegt ze. En dat gaat ze sowieso nog blijven doen als ze erop gaat terugblikken. Ariana Grande nu nog eens met deze One Last Time.

0: Het is een zeer goed moment om al wakker te zijn op deze zondagochtend. Want dan hoor je het natuurlijk als allereerste. Ik heb het al gezegd, volgend weekend dan staat er iets te wachten voor jou. Hier in M&M Throwback. We hebben het al gedaan. Afgelopen jaar, een paar keer zelfs. Maar het komt terug. En jij haalt er alleen maar je voordeel uit. Want, wat gaan we doen?
1: Hi, we're the Pussycat Dolls. Don't you wish your girlfriend was hot like me?
0: Het M&M Throwback Ticket Weekend komt terug. Dat betekent dat jij kans maakt op tickets voor de grootste throwback-artiesten. En natuurlijk de Pussycat Dolls. Die staan op vrijdag 18 september in de AFAZone. En ik ga er jou last minute naartoe sturen. Met echt massa's tickets. Volgend weekend in M&M Throwback. Zaterdag en zondagochtend tussen 7 en 10. Dus wil je er naartoe? Heb je op vrijdag 18 september niks te doen? Dan zou ik zeker luisteren.

0: Tuurlijk. Alhoewel, eentje.
1: Ik heb een diefstal gepleegd.
2: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
2: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau, meer leven in je dag.
3: Je opwinden in de file.
4: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
3: Of een nieuw lief swipen op de trein.
4: Oh, ik wou naar rechts. Waarom heb ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
3: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
5: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalf gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Voor die
7: goeiemorgen,
6: waarbij je het liefst opstaat met
8: een rustig deuntje.
6: En voor de
9: goedenavond,
6: waarbij je de dag wil verteren door te
9: dansen op deze toppers.
6: Voor wie non-stop info zoekt
8: en nieuwsgierig is ook.
6: En voor zij die liever even
10: alles willen vergeten.
6: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè?
6: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
2: VRT Nieuws.
6: Met Sophie Verbrugge.
2: Er werken nog altijd meer dan 100 brandweermensen in de Hoge Venen. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen in het oosten van ons land zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui aan het werk in dat natuurgebied. Daar zijn ook 65 Duitse vrijwillige brandweermensen bij. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog na. De brandweermensen moeten voorkomen dat het vuur opnieuw zou opflakkeren. Ze testen ook leidingen in de grond uit die water in de bodem moeten verspreiden. De Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht, na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. De twee Amerikanen hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Maar wat dat plan nu juist inhoudt, dat is wel niet duidelijk. Volgens Rusland was het wel een zinvol en open gesprek. Rusland heeft ook beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan Kiev de Oekraïnse hoofdstad niet aan te vallen. Voorlopig doet het dat ook niet. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Morgen rijdt hij ook nog de wegrit. In het voetbal heeft Standaar met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaar blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Een zure nederlaag vond Antwerp-speler Thibaut Somers.
12: We hebben een nederlaag, maar ik denk ook dat zij iets meer kansen dan ons. Maar ik denk dat wij ook persoonlijk ook dat we ook wel grote kansen hadden. Het is wel zuur om mijn penalty goal terug naar huis te keren.
2: Sint-Truiden staat stevig in het midden in de stand na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. En ook KV Mechelen blijft onderaan met nog maar 2 punten na een 0-4 thuisnederlaag tegen Westerlo. En op de US Open Tennis is onze Elise Mertens uitgeschakeld in het enkelspel. Ze verloor in 3 sets van de Japanse Naomi Osaka. En ook Sizo Bergs heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales. Alexander Bloks deed dat wel en dat voor de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld. Blijven vechten tot het einde en dan lukt alles, zei hij daar achteraf over.
13: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm. And I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball. And it paid off today.
2: We krijgen veel zon vandaag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen zon en wolken, meestal droog. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.

0: blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blokletter.
1: M&M.
2: Wakker worden met de best songs ever.
1: M&M Throwback.
2: Evelien de Bakker.
3: Je krijgt onbeperkt veel zon, maar ook onbeperkt veel goede throwback songs. Uiteraard met straks de Black Eyed Peas. Eerst Robin Tune.

Robin Schulz, Erika Cirola. Goedemorgen. En vooral jij op deze zondagochtend, 6 minuten over 9. En ik hoop dat je beter hebt geslapen dan onze Belgian Cats afgelopen nacht. Onze nationale basketbalvrouwen. Want ik zie net online verschijnen dat ze zijn wakker gemaakt door een gigantisch luid alarm. Ze zitten natuurlijk in Berlijn voor het WK basketbal. En ja, rond 2 uur 's nachts is heel het hotel moeten geëvacueerd worden. Inclusief onze Belgian Cats. Maar Elise Ramet, onder andere, die heeft op Instagram laten zien, ja, dat ze het echt wel best nog grappig vond. De ultimate teambuilding schreef ze erbij. Maar je zag echt al die gezichten. Onder andere Julie van Loo, die komt daar dan buiten met een grijze vest. Met kap over het hoofd. En echt, dat gezicht is geniaal. Je moet het maar eens opzoeken op Sporza. Daar kan je het allemaal zien en nalezen. Gelukkig is hun wedstrijd straks tegen Puerto Rico pas om 5:30 vanavond. Ja, de andere ploegen die aanwezig zijn, ja, die moeten natuurlijk deze middag al spelen. Dat is onder andere bij Australië zo en bij Turkije zo. Dus hopelijk hebben die wel nog een beetje kunnen bijslapen. Misschien heb jij ook wel een lekker uitslaapmoment meegemaakt. Zeker als je gisteren nog naar Krammerok bent geweest. En ook daar zag ik leuke posts van verschijnen. Want ja, spontaan op het podium komen, dat wordt heel vaak gedaan. En bij de Britse band Stone, daar stond ineens Mathieu Therijn. En die hebben daar samen goud gezongen van Bazaar. En dat klonk geniaal.

dat Engels accent, dat Brits accent natuurlijk wel. Maar zelfs zeer cool gedaan natuurlijk, om dat te durven om in het Nederlands te zingen. Je moet het maar eens checken op de Instagram van Kramerok.

0: 14 minuten over 9 op jouw zondagochtend. Het is nog vroeg. En het is nu al uitkijken naar vanavond. M&M. M&M Throwback. Want 1 september is gepasseerd. Alles begint zo qua structuur en qua flow terug in zijn eigen plooien te vallen. En natuurlijk, op televisie is dat ook zo. En dat is altijd leuk natuurlijk, want een zondagavond, dat is meestal echt de topavond op tv. Gewoon vlak voor die werkweek terugstart, voetjes omhoog. Misschien zelfs al een vliesdekentje erbij, als het al een beetje frisser wordt. Maar na de temperaturen van vandaag zal het misschien niet nodig zijn. Maar de goede programma's op tv, ze zijn er. Onder andere op VRT1. De 12 gaat terug beginnen. Dat is weer een nieuw verhaal. Als je dat vroeger hebt gemist, ga checken via de app van VRT Max. Bekijk die andere afleveringen ook. Maar het is natuurlijk een moordzaak dat wordt bekeken vanuit 12 leden van de volksjury. Er is dan een assiseproces en dan je hoort en je ziet zo van alles. Er zijn verschillende situaties door elkaar binnen de jury, maar natuurlijk ook de moord op zich. En nu is het een dubbele moord zelfs die ze gaan onderhanden nemen. Dus ik ben zeer benieuwd wat het gaat worden. Vanaf 9:05 op VRT1, de 12. En ook daarvoor moet je al in je zetel zitten. Want er is een nieuw programma met Sven de Leijer. Met de vraag, is gelukt? Wat er dus gaat gebeuren is dat verschillende BV's het afgelopen jaar bepaalde opdrachten, uitdagingen hebben moeten aangaan. En de vraag is van Sven de Leijer, is het gelukt het afgelopen jaar? Hij heeft het afgelopen donderdag ook zelf nog verteld bij Sander en Imaan in de M&M Ochtendshow.
1: Ja, dus wij nemen altijd op vlak voor uitzending. Dus nu vrijdag is onze eerste studioopname en zondag wordt die uitgezonden. Omdat onze 8 bekende Vlamingen hebben doorheen het jaar een aantal opdrachten gekregen, uitdagingen gekregen liever. Maar elke week is er ook nog één van de deelnemers die nog een weekopdracht krijgt. En die doet dat in de week zelf. Dus nu op dit moment is er iemand aan zijn week uitdaging aan het werken.
2: Oh, wauw. Ja. Oh, damn. Dus ik dacht altijd, ja, er wordt 1 opdracht. Maar het zijn er eigenlijk al zeker 2 die gecheckt worden in iedere aflevering.
1: 3. Dus de 3, dus van de 8 deelnemers aan ons programma. Dat is een poele van 8 bekende Vlamingen. En daarvan komen er elke zondagavond 3 bij ons in de studio. Die elk komen zeggen dat hun uitdaging is gelukt. En de 2 anderen moeten dan raden, ja, maar wacht, is dat echt gelukt of niet?
2: Ja.
1: En zo kunnen ze punten verdienen door het juist in te schatten. En ook door hun opdracht te laten slagen.
0: Je hoort het, het gaat meer dan de moeite zijn. Dus zorg dat je klaar zit vanavond om 8:00 voor de TV

0: zie ik zo vaak passeren op TikTok. Dat ik dacht, die moet nog eens in Eminem Throwback. Hetzelfde verhaal, ook eentje van MKTO. Zit misschien ver, maar je gaat het direct herkennen.
1: Ga met Eminem naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
2: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
3: Where was he going?
1: Check het Eminem-kanaal op VRT Max.
3: Hello?
2: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
1: Op dinsdag 15 september in Kinepolis, Brussel.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die een borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

vakantiefilmpjes worden er vlotjes op gemonteerd. Black Eyed Peas met Pump It. Een zeer strafse fenomeen, liever. Dat is ze, dat weten we uiteraard. Dan heb ik het over Rihanna. Maar ze heeft er een heel zot record bij. Want ze is de eerste vrouw die 8 nummers heeft die over de 2 miljard streams zijn gegaan op Spotify. Dan spreek ik over We Found Love, This Is What You Came For, Umbrella, Love The Way You Lie, onder andere, maar ook Only Girl In The World nu.

0: top 10.
1: Want het laatste half uur van M&M Throwback, dan gaan we terug van 2010 naar eind 2019 met nu chillen met Bruno Mars.
2: M&M. Evelien de Bakker.

0: Het is een beetje schandalig dat de samenwerking Coldplay Beyoncé. I wanna be a billionaire. So fucking bad. Veel te weinig wordt gedraaid. Gaan we nu doen zometeen met Him for the Weekend.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Het
3: pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Gebeurt hier. En het
3: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
1: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van jullie teammates voor Man United. Ho-ho.
1: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports. Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij lunch garden?
1: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
8: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
9: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
10: Volkswagen. Meer tijd voor jezelf nodig?
11: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kruisen.
10: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
11: Even helemaal niks.
10: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
12: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

met een man met een hoedje die in de teens ook voluit populair was. Wel een beetje weggezakt, jammer genoeg. Dat is Only Murs. Maar ken je de song nog? Waar dat de combinatie is gemaakt? Florida en Only Murs. Zonnebril en een hoedje, perfecte combinatie.

Veel hartjes door Zita in de app van VRT Max. Amai, dat is zo zalig wakker worden. Met al deze songs die ik een beetje vergeten was. Ik snap het. Maar dat is het leuke van M&M Throwback. En zeker van 10 tot 10. Teruggaan naar je jongeren zelf. Met de songs nu dus. Van 2010 tot eind 2019. Dat is de main focus bij 10 tot 10. Met nu The Magician en Years and Years. And

0: Suzy stuurt. Maar laat die zon maar komen, absoluut. Het wordt een zeer mooie zondag met extreem veel zon. Morgen zelfs ook 29 graden, heb ik gehoord. Dus ik dacht, ik ga de playlist er al mooi op afstemmen. Op het zonnetje, op de vandaag 25 graden. Met nu Black M in 10 tot 10. Sur ma route.
1: Sur ma route.

met Black M. En dat in 10 tot 10. Straks een mooie aanvulling met jouw Ultra Top 50. Die start straks vanaf 10 uur uiteraard. Maar eerst nog eentje hier in 10 tot 10, omdat het kan. Katy Perry, Last Friday Night.

0: Dames en heren van de jury, dit is een koppel modenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die waarin een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
8: Een medische koerier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
9: Where was he going?
7: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
9: Hello?
8: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
7: Op dinsdag 15 september in Kinepolis Brussel.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
12: Een zeer goedemorgen. Het is 10 uur.
13: 14 uur.
12: Met Sophie Verbrugge.
14: Duizenden gezinnen in Limburg zaten even zonder stroom. Om 9 uur vanmorgen hebben duizenden gezinnen in de provincie Limburg zonder stroom gezeten door een grote pannen. Het ging om 7 gemeenten in totaal. Er was waarschijnlijk een defect aan een hoogspanningspost in Alken, vlakbij Hasselt. Technici van Fluvius hebben de pannen aangepakt. Daardoor heeft iedereen opnieuw elektriciteit. In het oosten van Duitsland zijn er vandaag belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar zal de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning behalen. Als ze een absolute meerderheid zouden halen, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht is in Duitsland. De partij wil vooral forse maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze aparte klassen voor kinderen van migranten. De Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner worden vandaag in de Oekraïnse hoofdstad Kiev verwacht, na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. De twee Amerikanen hebben aan de Russen een Amerikaans plan voorgesteld om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Maar wat dat plan nu juist inhoudt, dat is wel niet duidelijk. Volgens Rusland was het wel een zinvol en open gesprek. En Rusland heeft ook beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan Kiev de Oekraïnse hoofdstad niet aan te vallen. Voorlopig doet het dat ook niet. Op het WK wielrennen voor mensen met een beperking in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Ewout Vromant brons behaald in de tijdrit van de MC2-klasse. Hij moest alleen 2 Fransen laten voorgaan. Morgen rijdt hij ook mee in de wegrit. En de Belgian Cats spelen vandaag op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgische basketbalvrouwen al van Turkije gewonnen. De Belgische vrouwen zullen wel iets minder fris kunnen starten vandaag, want vannacht is hun hotel ontruimd. Dat vertelt Karel Bertelen van Sporza.
15: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En, er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
14: Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen ook veel zon en wolken. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
13: M&M.
7: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
13: Fabian Hermans.
12: Een nieuwe maand, een nieuwe week, een nieuwe dag, maar vooral een nieuwe Ultra Top 50. De populairste hits van Vlaanderen. En dit was de top 3 van vorige week.
13: 3.
12: Ze wist het, want ze weet veel. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You op de 3.

0: Het zonnetje is vandaag wel aanwezig. Moving to the Sun zit een klein beetje in de danger zone, moet ik zeggen. Die komt ongeveer onderaan de lijst. Je staat op 50, 7 plaatsen gedaald. Maar dat is de Ultra Top 50. Alles kan, alles mag. Op deze mooie zondag. En dat rijmt en dan is het waar. Dat is gewoon zo. We hebben weer heel wat nieuw vandaag. Ook een paar songs die misschien terugkomen. Allee, één song, maar dat ga ik nog niet verklappen. Dat is voor straks. Zometeen, die nieuwe komt er strakjes aan. Maar eerst toch ook eentje die misschien een klein beetje onderweg is naar de uitgang. Maar dat is helemaal oké, okay, want hij geeft er altijd een lap op. Daarvoor staat hem bekend. De Sam Goris met zijn basketsloefjes aan maakt die jouw zondag weer helemaal compleet. Laat vooral eens horen in VRT Max wat jij aan het doen bent vandaag. Waar jij luistert naar die ultra top, de beste hits van Vlaanderen. En of je er een lap op geeft. Dat kan niet anders dan met Rak van Sam Goris. Let's go!
1: Ultra Top 50.
2: De officiële hitlijst van Vlaanderen.

van Move Joe en het Kano Choir. Kan je af en toe wel gebruiken om 9:15 op zondag. Die croissants naar binnen gespeeld, die koffie gedronken. En klaar om te gaan, wat je ook moet doen. Misschien is het naar de voetbalmatch van de kleinste. En daar wat staan roepen naast het veld. Op een respectvolle manier, natuurlijk. Of andere dingen. Misschien wat huiswerk. Als het nu dat duurt. Het is wel erg. Hè? Als je nu al aan het huiswerk bezig bent. Het is nog maar één school, een week school geweest. En ze zouden het al geven. Maar bon, ik doe mijn huiswerk sowieso hier voor de ultratop. Gekke lijst. Zometeen de eerste nieuwe in de lijst. Maar dat wil ook zeggen dat we afscheid moeten nemen van een paar songs. Maar afscheid bij de ultratop is misschien nooit echt of voor eeuwig. Tot we een lichaam hebben gezien of zo. I don't know hoe dat ze het zeggen. Maar de songs die je dus nu niet meer hoort in de ultratop 50 zijn de volgende. En het is wel een waslijstje. Dit was een kleine rectificatie, want dit waren ze van vorige week. Maar ik haalde juist het er even bij. Het is soms nog wakker worden voor iedereen natuurlijk. Ja, dat ken je af en toe. Ja, kijk, wacht. We gaan eens kijken naar de verdwenen platen van vandaag. Want Pommelien is er al meer dan een week uit.

0: een hele waslijst. Toch bijna heel alle zomerhits eruit. Maar we krijgen een nieuwe in de lijst. Het gekke aan de Ultratop is dat het soms een beetje zo klasdoorbrekend werk is. Af en toe krijgen we een beetje Radio 2-invloeden. En soms kan het zijn dat er zo een cool kit ontsnapt van Studio Brussel. Zoals deze week hebben we Fontaines DC. Die zijn hier trouwens nog een showcase komen geven onlangs. In het VRT-gebouw, as we speak. En die hebben een nieuw nummer uitgebracht, Marianne. En het gaat niet over de enige Marianne die dat wij kennen.
1: En trouwens, je hebt blijkbaar nog meer pretenties dan ik al dacht.
0: Die Marianne, dat gaat van een andere Marianne. En het is zo'n klein beetje donkerder, elektronischer, met synthesizers. En zou geïnspireerd zijn op de Netflix-serie Ripley, met Andrew Scott. Gaat over escapism, willen verdwijnen van een wereld die steeds chaotischer wordt. En misschien dat we daar wel... Ja, mee kunnen relaten, om het zo te zeggen. Een nieuw album raakt veel thema's aan, zoals AI, klimaatverandering, politiek geweld. Dus het is wel eens de moeite. We gaan er gewoon voor. Fontaines DC, dus nieuw in de Ultratop 50.
2: Nieuw in de Ultratop 50. ...46...

0: Vanaf morgen bij Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalf gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: M&M. Ultra Top 50.
5: 45.

Jennifer Lopez en David Guetta. Ik sta precies terug in de club van gisteren. Sorry, as if. Nee hoor, ik ben gisteren naar een musical geweest in Antwerpen. Fakkeltheater. Dear Evan Hansen. Prachtig. Neem zakdoeken mee als je gaat. Heel mooi. Maar we zijn bezig met die Ultra Top 50. Het feestje in de ochtend. Jouw brunch party. Het klonk beter in mijn hoofd. Maar we hebben nog wat nieuwe nummers te gaan. Nu zelfs 3 na elkaar. Dus hou je vast aan de takken van de bomen. Deze was te denken dat hij erin ging komen. Hij gaat al even goed viraal op TikTok. Is hier op M&M ook al gewoon gepasseerd. En nu eindelijk in die Ultra Top 50. Temper City met Self Aware. Ook iets van het zet uw zonnebril even op. Raampje een beetje open en gaan. Nu dus op 43.

0: Ja, cool hoor. Temper City, nieuw in die Ultra Top 50. En we zijn nog niet klaar met de nieuwe. We gaan even een hele andere kant uit. Namelijk de kant van samen op een volksplein. Ik weet niet wat een volksplein is. Gewoon staan en zingen. Rood voor morgen vroeg, waarom de waanzin? Met Mister versloeg. Bart Peters. Geen idee, maar wel een brood voor morgen. Ik weet, mijn eerste ervaring Maanrock in Mechelen was met Bart Peters. En ik weet, ik daar wel wat nummers van kennen, dat het sowieso een plezante man is. Maar mens die kan performen, dat is echt een Duracell-konijn op het podium. Springt rond, die tong uit die mond. Echt heel plezant. En hij heeft ook een nieuw nummer uitgebracht. We zijn ermee bezig. Kan je ook gewoon gebruiken als iemand nog vraagt van zeg, heb je dat al gedaan, heb je dat al gedaan? Kan je gewoon zeggen, we zijn ermee bezig. Dat is het belangrijkste. En kom binnen op 42 in die Ultra Top 50.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.
0: Mister Bart Peters dus. We zijn ermee bezig, mannen. We zijn ermee bezig.

0: Niall Smith en Niall Horan. Met Drive Safe is een nieuwe, maar ook niet helemaal. In de vaktermen noemen we dat een re-entry. Stond de laatste keer in de ultratop op 15 augustus op 33. En komt dus nu opnieuw binnen in die ultratop op 41. We hebben nog twee nieuwe songs die er nog aan moeten komen. Nog eentje dit uur, dat kan ik al beloven. Zometeen een keertje Shakira Shakira.
1: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Meer tijd met je kinderen nodig?
2: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja! Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
3: Nog een keer, nog een keer!
1: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Meer met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.

0: Het Jamaican Bam Bam. Toch altijd wel een feestje. Zelfs 3 plaatsen gestegen en nu op 39. Maar we hebben nog een nieuwe song, die komt binnen op
1: 38.
0: De nieuwste van Teddy Swims, Breakup in Reverse.
2: Nieuw in de Ultra Top 50.

Nederland. We blijven wat in Nederlandse Amsterdamse vibes met Criss Cross Amsterdam. Zometeen ook mijn liefste Sienna Spyro die een serieuze val heeft gehad. Zoals deze ook, 8 plaatsen naar beneden. My oh my. Op 35.

0: programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel, eentje.
2: Je hebt een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?

0: autoverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service? Wanneer jij moet inpakken, wordt Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
2: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
3: Het is maar een 20 seconden spot.
1: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
2: Ja, heel sterk, hè.
0: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
4: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Een zeer goedemorgen, het is 11 uur.
6: 14 uur.
5: Met Sophie Verbrugge.
6: De Belgische basketbalvrouwen zijn vannacht uit hun bed gehaald op het WK. De Belgian Cats spelen vandaag op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgen al van Turkije gewonnen. Nu, de Belgische basketbalvrouwen zullen wel iets minder fris kunnen starten, want vannacht is het hotel waar bijna alle teams slapen ontruimd, vertelt Karel Bertele van Sporza.
7: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
6: In de provincie Limburg hebben duizenden gezinnen vanmorgen een uur lang zonder stroom gezeten. Er was waarschijnlijk een defect aan een hoogspanningspost in Alken, vlakbij Hasselt. Om 9 uur viel daardoor de elektriciteit uit in 7 gemeenten. Technici van Fluvius hebben de pannen aangepakt en daardoor heeft iedereen opnieuw elektriciteit. In het oosten van Duitsland zijn er belangrijke verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Daar zal de extreemrechtse partij AfD volgens de peilingen een gigantische overwinning behalen. Als ze een absolute meerderheid zouden halen, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht komt in Duitsland. De partij wil vooral maatregelen nemen op vlak van cultuur, media, migratie en onderwijs. Zo willen ze aparte klassen voor kinderen van migranten. En de Amerikaanse diplomaten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn op weg naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev na gesprekken met de Russische president Poetin gisteren. Volgens de Russen was dat een open en zinvol gesprek, maar veel details over het voorstel van Amerika om de oorlog in Oekraïne te stoppen zijn er niet. Het is dus onzeker of de Amerikaanse onderhandelaars ook rekening houden met de belangen van Oekraïne, zegt Rusland-expert Rialana.
8: Je ziet toch ook dat iemand als Poetin dit vooral probeert te spelen als dit zijn gesprekken tussen de Russische en de Amerikaanse zijde. En ja, toch ook die rol van Oekraïne daarin probeert te minimaliseren. Je mag er ook van op aan dat het gisteren daar niet alleen over die oorlog zelf gaat gegaan zijn, maar dat het ook over economische deals eventueel gegaan is.
6: Rusland heeft beloofd om tijdens het bezoek van de Amerikanen aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev niet aan te vallen. Oekraïne zal in ruil ook geen aanvallen uitvoeren in Rusland. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan halen we op sommige plaatsen zelfs 29 graden.
9: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
10: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
11: Fabian Hermans.
5: We beginnen meteen dat tweede uur met een knaller. Vers van de pers, vooral van zijn nieuwste album Alex Warren met Emerald Eyes.

Wat kan ik zeggen? Weer recht in de rozen met Emerald Eyes. Een beetje meer disco en upfunk dan we gewoon zijn van hem. Maar wauw, wat een song weer. Hoogste nieuwe in de Ultra Top 50 en terecht. Je moet trouwens ook, ik heb hem net nog eens bekeken, de videoclip nog eens zien. Ja, daar is hij verkleed. Of ja, is hij de oudere versie van zichzelf. Maar op zich, het is heel funny. Het is zo'n soort gekke bingo-wedstrijd. Dat het helemaal gek wordt. Een oud vrouwtje dat een middelvinger opsteekt. Het komt er allemaal in. Moet je maar eens checken online. Het is echt Alex Warren, een topper. En ik denk dat deze ook gewoon hoog, hoog, hoog kan stijgen nog in die Ultra Top 50. Grote verwachtingen, daarover gesproken, heb ik ook nog steeds voor deze van Sienna Spyro. Is iets aan het vertragen, maar The Great Expectation gaat nooit ver weg zijn. Ah, wat een song op 33, jawel. Sienna Spyro.

0: 32. Wel 10 plaatsen gedaald helaas voor onze cowgirl Ella Langley. Staat trouwens in de Billboard Hot 100 op 1. Natuurlijk, ja, daar wordt country keihard gesmaakt. Maar ook hier zijn we er wel fan van. Kan het ons maken? En deze, echt waar, er zit iets in deze song. Ik weet niet wat het is. Maar toch, net zoals deze van Lost Frequencies. Die staat mooi op
1: 31.
0: Met Live It All.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe. Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
4: Ah ja,
3: en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is met één beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
8: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
9: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
8: En heb je de stekker ingestoken?
9: Nu werkt het. Merci.
8: Graag gedaan.
7: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: M&M. Ultra Top 50.

Bedmachine Alex Warren. Met Fever Dream. Toch ook wel een goede 19 plaatsen gezakt. Hallo. Maar maak plaats voor zijn nieuwe Emerald Eyes. Was de hoogste nieuwe deze week. Dan toch even naar de Vlaamse Alex Warren. Better met Yesterday, Today, Tomorrow. Ook 5 plaatsen naar beneden. Maar dat is oké. 28.

Kygo en Max McKnown en Take Me Back op 26 gestrand. Ondertussen is het bijna 11:30. Er staat één plaats waar je wat vertraagt. Dat is de E314 richting Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen. Sta je rond de 10 minuten vast ongeveer. Nu verder met die ultratop. En Freya Sky, een vrij nieuwe naam in the world of hits. Vrij jong ook, 16 jaar en ze verovert de wereld. Komt trouwens ook naar België twee keer. Twee verschillende steden op 18 november in La Madeleine in Brussel. Oorspronkelijke concert. Maar dat verkocht zo snel uit dat ze er nog eentje had bijgepland in de Trix in Antwerpen op 16 november. Ah, ik ben benieuwd, dat vooral. 16 jaar en zo doorbreken werd bekend door Junior Eurosong. Haar grote doorbraak en de Zombies Disney film. Maar nu dus met Silent Treatment in die Ultratop 50.

0: Repeat of Need. This heart is bleeding. Martin Garrix en Ed Sheeran. I love this feeling. Blijven er toch nog even bij. Stonden op 24 of staan op 24. Ik moest ineens denken, er is nog één song nog niet gepasseerd eigenlijk. Hè. Zo'n zomerhit van dit jaar of zo. De kans is groot dat je die dit uur nog wel hoort in jouw Ultra Top 50. Maar ik ben vooral benieuwd, waar luister jij, wat doe je en vooral, wat was jouw hit van de dag tot nu toe al? Misschien was het jouw croissant vanochtend of jouw goed nachtje slaap. Het kan allemaal, laat het gewoon even weten via VRT Max. Zometeen Somber.
1: Hey voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
2: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Samen aan tafel.
5: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
6: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.

15 plaatsen gestegen voor Ooit komt er een dag. Ook wel wat plaatsen omhoog voor Cat's Eye staan 15 september in de AFAS Dome. Ik weet niet of ze compleet gaan zijn, want dat is tegenwoordig wel spannend. Maar ze zijn er in ieder geval nu ook 13 plaatsen omhoog en op 21 met Animal.

0: langst genoteerd in de lijst. 44 weken. Maar nu. Waar je allemaal op gewacht hebt. Of misschien niet. De sterkste stijger.
1: Dit is de sterkste stijger
2: in de Ultra Top 50.
0: Het was wel te denken. De zomerhit. De zomer van Oyalele. K3.

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overname.

0: Metropolis Brussel.
1: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
2: Een zeer goede middag, het is 12 uur.
3: Nieuws.
2: Met Sophie Verbrugge.
3: In Italië en Spanje zitten ze in een hittegolf. Bij ons halen we morgen nog eens 29 graden. Dat is alweer even geleden. In Zuid-Europa zitten ze sinds gisteren opnieuw in een hittegolf. Daar is de hete zomer van 2026 nog niet voorbij. Peter de Kroebelen geeft een overzicht.
4: Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen. In het zuiden en zuidoosten van het land. Onder meer in de Ardèche, de Gard en de Vaucluse. Het is daar vooral ook opletten voor natuurbranden. En gisteren waren er nooit eerder geziene septembertemperaturen. 39,4 graden bijvoorbeeld in Perpignan. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. En er geldt ook code oranje. Het is ook warm in Portugal. In het binnenland gaat het tot 38 graden. En Italië dan 32 à 34 graden in pakweg Rome, Bologna of Napels. Maar de komende dagen zouden de temperaturen overal wat zakken.
3: Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Libanon in het Midden-Oosten zijn 4 doden gevallen. Het Israëlische leger viseert de doelwitten van de door Iran gesteunde en bewapende groep Hezbollah. Israël heeft ook inwoners van een aantal dorpen bevolen om te evacueren, omdat er nog aanvallen zullen volgen vandaag. Het zou gaan om een vergelding voor aanvallen met drones op Israëlische soldaten. Officieel is er een staakt het vuren van kracht in Libanon, maar dat wordt dus niet nageleefd. Vandaag vindt voor de 45e keer de Gordel plaats, het jaarlijks cultureel en sportief evenement in de Groene Rand rond Brussel. Er zijn wandelingen en fietstochten op 2 hoofdlocaties, in en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Heel wat mensen die zijn al vertrokken op een wandel of een fietstocht. Vorig jaar lokte de Gordel ruim 30.000 deelnemers. En de Belgische basketbalvrouwen zijn vannacht uit hun bed gehaald op het WK basketbal in Berlijn in Duitsland. Het hotel waar bijna alle teams slapen werd plots ontruimd, vertelt Karel Bertele van Sporza.
5: Op Amerika na zitten daar dus 15 ploegen die aan dit WK deelnemen. En er is een alarm afgegaan vannacht. Iets over 2 stond iedereen buiten op straat. En er zijn dus controles gebeurd. Hoe en wat, dat weten we nu nog niet. Hoe lang de speelsters wakker zijn gebleven, weten we ook niet. Gelukkig zou je kunnen zeggen voor de Cats, de match is straks pas om 17:15. Dus ze hebben vandaag nog een beetje tijd om slaap in te halen.
3: De Belgian Cats spelen dan tegen Puerto Rico. Vrijdag hebben de Belgen al van Turkije gewonnen. Veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij. Dan halen we dus op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en ook wisselvallig met buien. We halen dan nog 18 graden.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
6: M&M.
7: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
6: Fabian Hermans.
2: Sorry, not sorry, papi, maar het laatste uur van de Ultra Top zetten we in. En dat met bangers, alleen maar bangers. Kom er lekker bij.

0: Alex Warren. Een echte ultratopper, zo kunnen we hem wel noemen. Amai. Met Passenger nu. Oh, Passenger is een goed nummer. Dat laatste uur van de Ultra Top 50 is helemaal ingezet. Straks net voor 1 uur ontdek je of Shakira nog steeds en voor een 10e keer op 1 staat of net niet. Zou net niet gebeuren. De Ultra Top is een lijst dat gewoon iedereen samenbrengt. Er verscheen zelfs gisteren nog een artikel op VRT Nieuws over dat 50 jaar geleden deze song op 1 zou staan. Als in de Ultra Top van 1976... zou met Dancing Queen van ABBA geweest zijn. Maar het is niet helemaal juist. Of toch niet volgens het archief dat ik hier voor mij heb. Op 4 september 1976 stond inderdaad niet ABBA. Die stonden op 2. Want op 1, dat ging naar de Manhattans. Met Kiss and Say Goodbye. Deze stond nog op 1. Dus je moet denken, als we nu in 1976 in de auto zaten, stond dit waarschijnlijk op. Maar vanaf 11 september, dan stond wel ABBA op 1. Dat was dan voor volgende week, houd het er nog eens bij. Maar nu gaan we terug naar 2026 in die ultratop. En hoor je op 15 deze twee toppers, Maxime en Babette, met een prachtig duet. Hoe dan ook.
1: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Meer tijd met je vrienden nodig?
4: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
4: Ching ching!
3: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: M&M.
6: Ultra Top 50.
5: Dertien.

Serra met All Because of You. 6 plaatsen omhoog, dat is toch een mooi cadeau, vind ik wel. En komt dus op 13 terug. Nu, het aanstekelijke, het magnetische, maar toch wel bangelijke magnetic van dat bouwzaam.

0: met Boston. Gaat traag, maar gestaag. Is dat juist? Zeg mensen dat? Geen idee. Net niet in die top 10, wel op 11 met Boston. En we blijven toch wel een beetje in die country sfeer waar we fan van zijn. Let's go. Jawel. Alles erop en eraan, hè. Dat is de ultratop. Maar we komen dus aan plaats 10. 10, dat wil zeggen dat we toch even gaan terugkijken naar die top 3 van vorige week, hoe het daar nu weer zat. Gewoon als refresher, een kleine opfrissing.
1: 3.
0: Ze wist het, want ze weet veel. Taylor Swift, die stond op 3 met I Knew It, I Knew You.

Uit Warme Zee een paar traantjes. Niet van goud, maar wel van zilver. Voor de zomer... Geen zomerhit. Sorry, van Aaron Blommaert en Zoe Levi. Voor een week of twee. Ja, ze is niet te stoppen. Je blijft het smaken. Die WK-zomer isn't over yet.

0: 50.
1: Maar nu, toch wel even shocking. Van 3 helemaal naar 10. Soms kan het gebeuren, soms kan het snel gaan. Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.
0: 10.

Taylor Swift. Je kan trouwens Toy Story 5 ook bekijken. At Home op de Disney Plus. Staat hem ondertussen. Leuke film. Echt zeer aanrader. Wel tof. We gaan richting 12:30 en je staat op twee plaatsen nog vast. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland tussen Berchem en Merksem door een ongeval. Sta je rond de 20 minuten in de file. De E314 richting Lummen tussen Aarschot en Tieltwingen, daar sta je ongeveer 10 minuutjes vast. Wij staan niet vast, we gaan gewoon verder in die ultra top 50 en daar is toch nog weer iets gebeurd. We gaan naar 9.

Ja zeg, wat is dat? Gewoon 7 plaatsen gedaald. Die top 3 ziet er een beetje anders uit deze week. Stond vorige week dus op 2 en nu zijn ze naar 9 gezakt. Aaron Blommaert en Zoe Levi. Alles kan soms in die ultratop. Soms blijft het hetzelfde, soms verandert het. Maar nu, op 8. Edge of Desire. Let's go.

Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: swingende start.
1: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
3: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
3: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
3: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Nog voor je kan denken.
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot

0: nog twee plaatsen omhoog. Voor Teddy Swims op 6. Misschien ben jij soms ook wel een Mr. Know-it-all. Dus dan mag je eens vertellen op VRT Max wie jij denkt dat deze week op 1 gaat staan. Is het opnieuw Shakira of niet? We zijn die top 5 binnengereden met nu op
1: 5.
0: Een van mijn favoriete artiesten van het moment. 2 meter lang. Somber met My Body Isn't Ready.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor. En ik moet zeggen, de nooduitgang is wel de andere richting uit. Maar toch, goed voor hem. 2 plaatsen gestegen. En nu op 4 in die top 5 dus. Maar we komen in de top 3 terecht van de Ultra Top 50.
1: 3.
0: Oeh, en deze doet het ook zeer goed. Kan wel eens, ja, toch wel een klein beetje Shakira inhaal. Wie weet, wie weet. Die moet er ook nog aankomen. Nu dus op 3, Another met Talk To You. Marie uit Beveren, die denkt sowieso dat het weer Shakira wordt deze week. Ja, we zullen zien. We zullen zien. Je ontdekt het voor 1 uur hier. Maar als jij andere gedachten hebt, mag je het altijd laten weten via VRT Max. We gaan nu sowieso genieten.

0: Talk to You. Maar het wordt nog spannend. Hoe ziet die top 2 eruit? We gaan zien. Shakira of niet? Deze was ook te denken. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.
1: 2. I'll show you.

0: En 19 weken staat hij erin. En nu op 2, Kingdom of Fear. Ja, als je 2 kent, ken je natuurlijk 1 ook. Het is haar 10e week trouwens, dus toch wel een soort viering, een soort anniversary. Straks komt Alexandra Gazzina jouw namiddag helemaal top maken. Maar eerst Shakira met Die Die.
1: MNM.
2: Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.
0: Geniet van die zondag.

0: Let's go. Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Het veilig moment hier voor een jongen. Ai.
2: Gebeurt hier. En het
4: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
5: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
6: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
0: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
7: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
8: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
6: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
9: Volkswagen. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleuren.

0: grapje over Asselt. Het gaat om een Belg van 26. Hij is vrijdag al aangehouden in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt na de gewelddadige nacht, waarbij 1 dode viel en 2 agenten gewond geraakten. In Dixmuiden in West-Vlaanderen wordt vandaag de 99ste ijzerbedevaart gehouden. Dat is de jaarlijkse herdenking van de Vlaamse soldaten die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De ijzerbedevaart houdt traditioneel ook een pleidooi voor meer Vlaanderen. En dat Vlaamse karakter blijft zeer belangrijk voor de organisatoren, zegt medewerker Peter Verplanken.
1: Hier aan de ijzer wordt dat zeker niet losgelaten. Maar Vlaamse emancipatie betekent meer dan meer Vlaanderen eisen, maar ook die verworven autonomie verder invullen en versterken. Wat doe je met uw verworvenheden? En daar gaat het ook om. En Brussel is daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van. Kijken welke mogelijkheden daar zijn. Kijken naar het onderwijs. Hoe kun je daar in Brussel een handvat van maken om kansen te bieden en toekomst te bieden voor de Brusselaars?
0: In de rand rond Brussel vindt vandaag voor de 45ste keer de gordel plaats. Er zijn wandelingen en fietstochten op 2 hoofdlocaties. In en rond het provinciedomein Huizingen in Beersel en aan de plantentuin in Meissen. Vorig jaar lokte de gordel nog ruim 30.000 deelnemers. En in Zuid-Europa zitten ze sinds gisteren opnieuw in een hittegolf. Daar is de hete zomer van 2026 nog niet voorbij. Peter de Kroeble geeft een overzicht.
2: Gisteren waren er nooit eerder gemeten temperaturen in september, tot zelfs 39,4 graden in Perpignan. Frankrijk heeft code oranje afgekondigd in 6 departementen. Onder meer in de Ardèche, de Gare, de Vaucluse en de Aude, waar een natuurbrand onder controle is, maar nog niet gedoofd. In Spanje 39 graden in Madrid, 41 in Sevilla. Er geldt code oranje. In Portugal, in het binnenland, gaat het tot 38 graden. En Italië dan minimaal 32 graden in Firenze. Zelfs 37. En het is ook heel warm in Turkije en Griekenland. Al zouden de temperaturen wel wat zakken de komende dagen.
0: Bij ons veel zon deze namiddag met af en toe wat hoge wolken en aangename temperaturen tot 25 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, dan halen we dus op sommige plaatsen 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en toch ook wisselvallig met buien. We halen dan nog 18 graden.
3: Ga van
4: wegenwerken
3: naar
4: rustig gaan werken
3: met de trein.
4: M&M. Alexandra.
5: Altijd leuk als de zon er ook effectief bij is op een zondag. En ik haal er samen met jou alles uit vandaag. Let's go!

Soms vergeet ik dat jij hier echt 5 uur lang kan meekijken in de M&M-studio via VRT Max. M&M. Melissa de Rademaker, 25 jaar uit Bellum, stuurt in de app van VRT Max. Smakelijk, wat ben je aan het eten? Ah, wel, ten eerste, dankjewel. En ten tweede, ik durf het bijna niet zeggen. Het is echt vrij triestig. Ik heb dus niet goed op voorhand nagedacht over mijn lunchopties. Dus ik heb gewoon een hele pot zoete aardappelpuree van eergisteren uit de koelkast gepakt. En dat daar net in de microgolf gestopt hier op M&M. En dat is het. Niks van toppings, gewoon zoete aardappelpuree. Ik vind het wel lekker. En gezond. Tenminste dat nog. Wat gaf de zondagmiddagpot bij jou? Is het iets gevarieerder dan gewoon puree? Ik hoop het oprecht. Is het een lekker brunchje? Alhoewel, ja, het is daar misschien wel net iets te laat voor. Iets lekker warm. Of boterhammetjes of sandwichjes on the go terwijl je geniet van de zon. Let me know wat jouw middageten schaft vandaag. En Ariana Grande die schuift mee aan tafel. M&M. Make

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
5: Klaar?
4: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
5: Ja?
4: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
5: Nog mee?
4: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
5: Gaat het nog?
4: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
5: Kortom?
4: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
5: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond iets Italiaans?
10: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
12: Amai, la vita is echt wel bella.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

jazzy vibe van dit nummer past zo goed bij een lekkere sweet treat. Elise Verhulst, 26 jaar uit Beveren, kan erover meespreken, want ze is als lunch een superlekker chocoladebroodje met crème erin aan het eten. Smakelijk daar! M&M. Je geniet ervan met Coldplay. Hun laatste album was Moon Music, dat is in 2024 uitgekomen. Dus het zou mij niet verbazen als Chris Martin en co. nu al aan het koeken zouden zijn aan een nieuw album. Het zou mogen komen van mij. Nu gaan we nog verder terug in de tijd dan 2024 naar 2021.

Altijd tof. Naar Antwerpen is het een kwartier erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur file tussen de Kennedy-tunnel en Antwerpen-Oost. In Deurne is de weg vrijgemaakt. Doorwerken een kwartier extra op de E314 van Leuven naar Lummen tussen Aarschot en Tiel-Zwingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten. Dat is de B401 en heel wat straten rond het Zuidpark.

Je komt van alles te weten in 22 minuten stomme vragen op VRT Max. Bijvoorbeeld dat het paard van Judith Little King heet. Waarom en hoe die keuze werd gemaakt. Daarvoor check je best de hele aflevering. VRT Max dus. Or she

0: vanaf 24.990 euro. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
3: Renault. Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.
13: M&M.

Ben jij verliefd op dit moment? Dan is deze nieuwe song van Jamie Miller de ideale tekst om mee te zingen en dat gevoel in los te laten. Want Baby Doll gaat over verliefd zijn, maar ook over de risico's van verliefd zijn. En misschien je hart dat gebroken gaat worden. You never know. Maar het is nog steeds een zalig gevoel. Dit is Jamie Miller met Baby Doll.

keer aan de blok in de muziekbusiness en ik vind de boodschap van haar nieuwe song meteen al heel cool. Adela komt uit Slowakije en Ain't in LA is haar nieuwste nummer. Daarin zingt ze dat je als artiest helemaal niet in Los Angeles moet zitten om het te maken. Zelf maakte ze de song en de clip in Bratislava en kijk eens aan, we draaien haar toch.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Je opwinden in de file?
3: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
2: Of een nieuw lief swipen op de trein?
3: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
2: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
10: Goedemiddag, het is 2 uur.
11: 14 nieuws.
10: Sophie Verbrugge.
12: Kan AA Gent leider worden in het voetbal? AA Gent is op bezoek bij Cercle Brugge. Gent heeft voorlopig nog het maximum van de punten in de competitie en kan alleen

0: leidt hier dus in Brugge met 0-1.
1: Dankjewel, Johan. In Nederland is een tweede Belg opgepakt die verdacht wordt van deelname aan het drugsgeweld maandagnacht bij een boerderij in het Nederlandse dorpje Overasselt. Het gaat om een Belg van 26 en hij is vrijdag al aangehouden in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. In totaal zijn nu 35 verdachten opgepakt na de gewelddadige nacht waarbij 1 dode viel en 2 agenten gewond geraakten. In het oosten van Duitsland, in de deelstaat Sachsen-Anhalt, zijn er deelstaatverkiezingen. De peilingen verwachten dat de extreemrechtse AfD de verkiezingen daar wint. De partij maakt zelfs kans op een absolute meerderheid. En als dat lukt, dan is het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts aan de macht komt in Duitsland. De opkomst bij deze verkiezingen is alvast hoger dan bij de vorige keer dat het deelstaatverkiezingen was. Jeroen Rijgaard volgt voor ons deze verkiezingen.
2: Het is druk in de voormalige politieschool van Maagdenburg. Vandaag stemlokaal 109. En in dit stembureau stemmen de mensen die ik kan spreken toch vooral voor de partij waar rond het hier allemaal draait. De AfD. Waarom?
3: Zien ze zich het land aan en dan hebben ze die antwoord op.
2: Kijk gewoon hoe ons land erbij ligt, zegt de man. En voor Torben zijn het vooral de anderen.
4: De meeste partijen, ja, deren wahlprogramma waren nu tegen die AfD.
2: En daar draait het hier dan ook precies op uit. Een stem voor of tegen de AfD. Deze verkiezingen kunnen wel eens een breukvlak zijn.
1: En op het wereldkampioenschap motocross is de Nederlander Jeffrey Herlings nu al zeker van de titel. Herlings won de eerste reeks in de Grote Prijs van Turkije en kan daardoor niet meer ingehaald worden in het algemene klassement. De strijd om de wereldtitel leek een duel te worden met onze landgenoot Lucas Koenen, maar die viel eerder dit seizoen geblesseerd uit. Voor Herlings is het zijn derde wereldtitel. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden. M&M.
5: Alexandra Gazzina. Oh, what a beautiful day. Dat is de eerste lyric die je zo meteen gaat horen. En gewoon ook een keihard feit over deze mooie dag.

als jij denkt dat je slecht hebt geslapen vannacht, think again, want de Belgian Cats hebben een heftig avontuur voor gehad. Dat jou meteen jouw eigen nachtrust gaat doen relativeren, ik ben er zeker van. Het WK basketbal in Berlijn is volop bezig. En de Belgian Cats die zijn ook keigoed bezig eigenlijk. Ze hebben hun eerste wedstrijd tegen Turkije vrijdagavond gewonnen. De tweede wedstrijd wachten vandaag om 17:15 tegen Puerto Rico. En ik hoop oprecht dat Julie van Loo, Emma Meeseman en co. nu lekker aan het bijslapen zijn. Want vannacht werden alle speelsters uit hun hotel geëvacueerd om 2:00 s'nachts. Niet alleen de Belgian Cats, maar ook veel speelsters uit andere landen. Zoals bijvoorbeeld ook Puerto Rico, dus de tegenstander. Die gaat tenminste ook niet goed uitgeslapen zijn. Dat is misschien cru gezegd, maar eigenlijk wel goed nieuws voor onze Belgian Cats. Dat leverde ook gekke beelden op van de Belgian Cats die in hun jogging met een grijze kap op in het midden van de nacht buiten hun hotel staan, terwijl de brandweer gaat checken wat er aan de hand is. Uiteindelijk was er niks gevaarlijk. Iemand had gewoon op de brandknop geduwd. Dat is de enige info die we hebben op dit moment. En op Instagram hebben ze er nog zo sarcastisch bij gezet. Ultimate teambuilding. Samen geëvacueerd worden om 2:00 s'nachts. Maar ja, imagine, dat is wel echt verschrikkelijk. Hè? Als je bezig bent aan een WK, zoveel verwachtingen. Je bent eindelijk lekker aan het slapen s'nachts. Slaap die brood nodig is voor een goede match. En dan, bam, alarm, moet je uit het hotel. Ik hoop oprecht dat het niet te veel gaat doorwegen op de match. Vanavond dus België tegen Puerto Rico in het WK basketbal in Berlijn. Te volgen op Sporza om 17:45.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet?
1: Zottekes? Wakko?
0: Check. Dus, sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
4: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
5: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
4: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
6: Achter jou.

20 minuten. Niet meer, niet minder heeft Jason Mraz erover gedaan om deze wereldhit te schrijven. Pak dat mee als je de volgende keer denkt van oh, 20 minuten, dat is toch niet genoeg tijd om iets klaar te spelen. Blijkbaar wel dus. Dit is Jason Mraz met I'm Yours.

The Kid Laroi en Justin Bieber. I need you to stay. Met Stay. Op de Antwerpse ring is het 40 minuten file rijden richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Door een ongeval zijn twee rijstroken afgesloten. En een kwartier doorwerken op de E314 van Leuven naar Leuven tussen Aarschot en Tieltwingen. En dan nog in Gent is er autoloze zondag. Daardoor is de flyover afgesloten. Dat is de B401 en heel wat straten.

0: Delicious Magic with You.
1: I miss this magic with you.
0: De meeste zomerse tripjes liggen achter ons, helaas. De zomer vloog voorbij, maar Jay-Z en Alicia Keys die nemen je mee richting Central Park, richting de wolkenkrabbers van New York in Empire State of Mind.

0: VRT1.
1: Jackie, jest. Obok niderlandzkiego i francuskiego trzeci oficjalny język.
2: Trzeci.
0: Op VRT1 probeert Timon Verbeek Pools te leren in Is het gelukt? Op VRT Canvas kan je kiezen voor de spannende spionagethriller The Veil. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van De 12 al volledig voor je klaar. Veel kijkplezier.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Ga met M&M naar de nieuwe horrorfilm van Zack Cracker, Resident Evil.
5: Een medische courier moet tijdens een chaotische nacht in Raccoon City vechten voor zijn leven.
6: Where was it going?
4: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
6: Hello?
5: En wie weet ga jij naar de avant-première van Resident Evil.
4: Op dinsdag 15 september in Kinepolis, Brussel.

Wat als je de Colombiaanse passie van Carol G combineert met de romantiek van Bruno Mars? Ja, dan krijg je iets waar je van omver gaat worden geblazen. Carol G en Bruno Mars hebben een song gemaakt samen. Die heet Still.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
9: Wat eten we vandaag?
10: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
9: Onmisbaar in de keuken.
10: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
9: Gratis en voor niks.
11: Met de superprestiges van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superprestiges van Delhaize. Mee met het leven.
14: Het is 3:00. Goedemiddag.
15: VRT Nieuws.
14: Sophie Verbrugge.
15: Kan AA Gent leider worden in het voetbal? In het voetbal is de tweede helft aan de gang van de wedstrijd tussen Cercle Brugge en AA Gent. En Gent heeft nog altijd het maximum van de punten en kan als het wint alleen leider worden. Johan de Kaluwe, is AA Gent op weg naar die leidersplaats?
16: Zo ziet het er naar uit, want de tussenstand is 0-1. En het is een Gent dat niet eens zijn beste niveau moet halen om hier op voorsprong te staan. Het was trouwens een on-goal van Kaku halverwege in de eerste helft. Een matige wedstrijd is het, kansarm ook. Ook al is Cercle Brugge nu toch aan het aandringen in deze tweede helft en tonen ze wat meer aanvallende impulsen, terwijl ze in die eerste helft gewoon aanvallend onmondig waren. En Gent lijkt dan toch die 0-1 voorsprong te verdedigen in plaats

0: voren naar gekomen is. En ja, vandaag 3 uur in deze hitte is een heel verschil dan 5 uur. Uitdroging gaat altijd optreden, maar het is wel een heel verschil. Je kunt gewoon niet genoeg bijdrinken over zo'n lange tijdspanne. En ja, nu blijft het hopelijk binnen de perken.
1: De renners zijn gestart in Palma del Rio en ze komen rond 5:30 aan in Córdoba. En de twee Amerikaanse gezanten, Steve Witkoff en Jared Kushner, zijn aangekomen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ze zullen daar praten met de Oekraïnse president Zelensky over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren hadden ze daarover ook al een gesprek met de Russische president Poetin. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse gezanten in Oekraïne zijn. Ze zijn wel al verschillende keren in Rusland geweest en vaak kwamen ze dan overtuigd van de Russische standpunten terug. Speciaal voor het bezoek van de Amerikanen stopt Rusland 3 dagen met aanvallen op Kiev. Het is zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien ook. We halen dan nog 18 graden. M&M.
2: Alexandra. Naar de sterren kijken met Miles Smith. Baden in het geld met Eva Max. Het kan allemaal straks. Eerst Bibi Rexha.

Ava Max. Het Million Dollar Baby. Luisteraar Rudy Verijzer tilt het woord genieten naar een hoger niveau in de app van VRT Max. En want ik krijg een foto doorgestuurd van een frambozentaartje en een glaasje rosé. Die worden genuttigd in zijn zonnige tuin. Dat is zondag. En jij? Hoe vul jij het woord genieten in op jouw zondag? Hoe maak jij het beste van dit zomersweekend? Welke toffe dingen ben je allemaal aan het beleven vandaag? Genieten kan in grote dingen zitten, I know. Maar ook gewoon in kleine dingen zoals pakweg een frambozentaartje. Dus stuur het even door in de app van VRT Max en dan kan ik meegenieten.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Meer tijd voor jezelf nodig?
5: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
4: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
5: Even helemaal niks.
4: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.

Jean Verbeke, 29 jaar uit Stabroek, is volop aan het genieten van een weekend met haar dochtertje nadat die haar allereerste schoolweek achter de rug heeft gehad. Laat ze weten in de app van VRT Max. Pak het vast, want ja, morgen begint die tweede schoolweek en dan zijn we echt vertrokken voor de rest van het schooljaar. Milan uit Deurne is aan het genieten van een fietstochtje. Hij stuurt, ja, we moeten dit keihard vastpakken, want het gaat regenen volgende week. Absolute truth. Geniet ervan, geniet van de zon.

0: Dat je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
2: Het is de perfecte.
0: Hallo, ik ben Roxy Dekker en ik ben heel blij

0: Dat weten Alesso en One Republic ook. Hun nieuwste nummer staat klaar voor jou.
1: Ga van
2: kijkville
1: naar
2: Zerikje kijk eens, hè.
1: Met de trein.
0: Eerst nog dit. Op de snelweg zijn er vertragingen tot 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. De weg is er vrijgemaakt. En door werken op de E314 van Leuven naar Lume tussen Aarschot en Tieltwingen. En in Gent is door de autoloze zondag de flyover afgesloten. Dat is de B401 en heel wat straten rond het Zuidpark ook.

fans onder ons. De match tussen Cercle Brugge en KA Gent is afgelopen. En het is 3-0 geworden voor Gent. Mijn lief gaat slecht gezind zijn. Cercle is zijn ploeg. Oh, ik hou me naar het alvast voor straks als ik thuis kom. Maar bon.

0: jij een ochtendmens?
1: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Gisteren draaide Martin Garrix in Las Vegas en hij heeft dat gecombineerd met een gezellig etentje met Tiësto daar, zeg ik op zijn story op Instagram. Het DJ-leven is toch rock'n'roll, want vandaag draait Martin Garrix weer in Nederland. Met een jetlag wellicht.

Kootje en Kimbra. I used to know somebody. Met Somebody That I Used To Know. M&M. De hele zomer lang op elk feestje, in elke winkel, overal was er deze piano van de Baza. Magnetic, dat gaat jou dus voor altijd doen denken aan die ene magische zomer van 2026. Die nog steeds bezig is.

Na deze rustige piano van Bas Serra met All Because of You gaan we ons terug even op Tomorrowland wanen, waar Reinier Zonneveld in een zwart-geel gewaad heel het festival heeft ingepalmd met zijn set. Onder andere dit nummer dat hij samen met Gordo heeft gemaakt. Dit is Reinier Zonneveld met Loco Loco.

0: is het gelukt. Dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel, eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
7: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
8: Maak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
7: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
8: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
7: Oh ja. En welk merk is dat?
9: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Echt? Een heel jaar?
3: Ja, echt. In

0: Marie Verbrugge.
1: De federale regering wil Palestijnse studenten niet helpen. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bossuyt blijft bij de beslissing om 13 Palestijnse studenten die de nodige papieren hebben om in ons land te studeren, maar vastzitten in Gaza, niet te helpen. Dat heeft ze herhaald in de zevende dag. 13 studenten hebben zowel een visum als een beurs van een Belgische universiteit, maar kunnen Gaza niet verlaten. Onze regering zou hen daarvoor moeten evacueren, maar doet dat niet, zegt de minister.
2: Ik vind het mijn taak om te waarschuwen voor wat de mogelijke gevolgen zijn. Er wordt hier voorgesteld, ja, maar dat gaat maar over 13. Mensen enzovoort, maar we mogen niet het domino-effect vergeten. Dat gaat over 13 mensen die naar hier komen, die kunnen aan gezinshereniging doen, een asielaanvraag indienen enzovoort. En bovendien, het gaat hier over 13 mensen uit Gaza, maar waarom zou dat dan niet gelden voor mensen uit Jemen, uit Soedan? Waarom geen Afghaanse meisjes die willen studeren?
1: Nog tot 6 uur vanavond is er de Gordel. Dat zijn de jaarlijkse fiets- en wandeltochten in de Groene Rand rond Brussel, die het Vlaamse karakter van de rand in de kijker willen plaatsen. Deze fietsers reden een tocht van 105 kilometer met start en aankomst in de plantentuin van Meissen.
3: Het was heel fijn, het was heel fijn. Super buurten gezien, met mijn vader gedaan, dus we zijn 2 generaties. Een paar uur samen doorbringen, al sportend.
4: Bij mij was het 20 jaar geleden dat ik het nog gedaan had, maar

0: verleidde de bezoekers meer dan het op zoek ging naar een dubbele voorsprong. Cercle nam dan wel meer risico's, bracht meer aanvallers in en Roef duwde een bal over de lat en Ngoura miste van dichtbij. Het tweede doelpunt kwam er dan toch. Handspel van Kondo en de vlieger zette de strafschop feilloos om. De Brugse druk in het slotkwartier leverde geen aansluitingstreffer op, wel nog een derde doelpunt in de toegevoegde tijd van SEC. 0-3, lichtjes overdreven, 15 op 15 en A-agent alleen leider.
1: Kortrijk en Zulte-Waregem zijn ook net aan hun wedstrijd begonnen. Het staat daar nog 0-0. In het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Wellens de ronde van Groot-Brittannië net gewonnen. Zijn Duitse ploegmaat Nils Politz pakt de zege in de slotrit. En in de ronde van Spanje is de 15e rit aan de gang. Die rit is stevig ingekort door de hitte. Het is 40 graden in het zuiden van Spanje. In plaats van de oorspronkelijke 189 kilometer rijden de renners daarom over een heuvelachtig parcours van 110 kilometer. De renners komen zo ongeveer rond 5:30 aan in Córdoba. Hier is het zonnig met af en toe wat hoge wolken bij temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon. Lokaal halen we dan 29 graden. Dinsdag wordt bewolkt en wisselvallig met buien bij nog 18 graden. M&M.
2: Alexandra Gazzina. Zometeen kan je al je emoties de vrije loop laten met een intens karaoke momentje met Kelly Clarkson. Eerst Cyril.

Fien Verbeke stuurt. Yes, dit is de motivatie die ik nodig had om verder te kunnen meal preppen op een zondag. Ja, meal preppen is altijd handig. Had ik vandaag beter ook gedaan. De motivatie komt nu van Jonas Blue met Edge of Desire.

Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: M&M.

0: Ik las daarnet in het verkeer dat het autoloze zondag is in Gent. Ook Max is ervan aan het genieten met zijn vriendin. Hij stuurt een foto door in de app van VRT Max van een kunstwerkje met allemaal rode linten dat over de drukke baan is gespannen. Die nu autoloos is, hè. Enjoy!
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.

I Follow Rivers in de Magician remix, die zo iconisch is. Op de snelweg alleen 10 minuten file op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Deurne en door werken op de E313 van Leuven naar Lumen tussen Aarschot en Tieltwingen. Op de E40 richting Binnenland vertragen tussen het parkeerterrein in Mannekesveren en Middelkerken.

hoop dat Ariana Grande goed aan het rusten is. Enkele dagen geleden gaf ze haar laatste concert van haar Eternal Sunshine Tour in Londen. Het was een emotioneel afscheid, want Ariana Grande heeft al een tijdje geleden aangekondigd dat ze na deze tour een pauze gaat nemen. Een pauze uit de schijnwerpers, een pauze van muziek. Ze zegt dat ze die pauze nodig heeft voor haar gezondheid. En dat komt ook goed uit. Ze zal die extra tijd ook al kunnen gebruiken voor de liefde, neem ik aan. Want na een woelige liefdesperiode is Ariana Grande weer samen met haar ex-vriend Ricky Alvarez. Die hebben elkaar ongeveer 10 jaar geleden leren kennen. Toen was het gedaan, had ze een paar andere vriendjes die ze uitgebreid bezingt, in bijvoorbeeld Thank You Next. En nu is ze weer samen met Ricky Alvarez. En ze, ja, dat kon je eigenlijk wel al weten, want ze had de lyrics van Thank You Next aangepast naar haar nieuwe situatie. Dus de OG lyrics gaan zo. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. En ze zong al een tijdje live. Wrote some songs about Ricky, trying to make him my last. Dus ze geeft wel aan dat het deze persoon is waarmee ze oud wilt worden. En ik gun het haar super hard dat ze die liefde opnieuw heeft gevonden. Of heeft gevonden. Allebei van toepassing. Dit is Ariana Grande met een van haar nieuwe songs. Hate That I Made You Love Me.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
2: Zottekes? Wakko?
1: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.
3: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
3: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
3: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
3: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?
3: Nee.
4: Videocall dan, hè.
5: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: M&M.
10: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Straks ga je een iconische zangeres horen die onlangs toch haar artiestennaam veranderde, of toch een klein beetje. Je gaat ook kunnen teruggaan naar je punk en skate era. Let's be honest, we hebben die era allemaal gehad. Eerst nog even in eigen land blijven, samen met Maxim, als ik voor jou kon kiezen.

0: Flowers van Miley Cyrus. Alhoewel...
1: M&M.
0: Sinds kort is het niet meer Miley Cyrus, maar gewoon Miley op Instagram dan toch. Op Spotify staat er nog steeds gewoon Miley Cyrus, dus we zitten nu in zo'n soort van grijze zone. Miley loste ook al een eerste single van haar nieuwe album, Base Persuades. En op 18 september krijg je de rest. Het wordt haar 10e album en ze is die jubileumeditie duidelijk groot aan het aanpakken. Met ook een hele coole cover, een zwart-wit foto van haar met een witte roos in haar mond. Echt typisch Miley Cyrus. Ik kijk er al naar uit.

0: VRT1.
1: Jackie Jest. Obok niederlandskiego i francuskiego treci oficjalny język.
2: Treci.
1: Treci.
0: Op VRT1 probeert Timon Verbeek Pools te leren in Is het gelukt? Op VRT Canvas kan je kiezen voor de spannende spionagethriller The Veil. En op VRT Max staat het nieuwe seizoen van De 12 al volledig voor je klaar. Veel kijkplezier. Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
0: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
0: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
6: Met de superprijsdeals van Delijze gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superprijsdeals van Delijze. Mee met het leven.
4: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
8: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
9: Het is 5 uur. Goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Met Sophie Verbrugge.
11: Enkele mannen slaan een medewerker van de lijn. In Antwerpen is een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn gisteravond gewond geraakt aan het station van Berchem. Hij werd aangevallen door 4 mannen. Daarvan had niet iedereen een geldig vervoersbewijs bij, zegt de Antwerpse politie.
12: Gisteravond rond 7 uur waren controleurs van De Lijn bezig met een controle op een bus aan het station van Berchem. 4 mannen op de bus werden gecontroleerd, waaruit bleek dat 3 van hen geen geldig vervoersbewijs hadden. Ze werden dan ook van de bus gehaald. Maar pas keerden ze zich tegen die controleur die dan verschillende slagen moest incasseren. De politie is ter plaatse gekomen, heeft de 4 mannen overgebracht naar het mastergebouw en op een later moment zullen zij verhoord worden.
11: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Steve Witkov zei na afloop dat hij tevreden was over het verloop van de gesprekken, zonder zich echt uit te spreken over de inhoud. En Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, zei dat hij hoopt op nog meer vooruitgang. Het duo was gisteren in Rusland voor een gesprek met de Russische president Poetin. Ze zouden een Amerikaans vredesvoorstel hebben dat de oorlog in Oekraïne moet stoppen. Maar wat er in dat voorstel staat, is niet bekend. In de Brusselse Rand loopt de gordel op zijn einde. Dat zijn de jaarlijkse fiets- en wandeltochten in de groene rand rond Brussel die het Vlaamse karakter van de rand in de kijker willen plaatsen. Deze jonge fietsers zijn aangekomen in de plantentuin van Meissen en waren heel enthousiast over hun tocht.
13: De leukste dingen die ik heb gedaan vandaag is ijsje gegeten en een beetje springen in het springkasteel.
14: Vandaag vond ik het leukste het fietsen. En we hebben ons geschminkt, we zijn op het springkasteel geweest en allemaal leuke dingetjes gekregen. We hebben 20 kilometer gefietst en het was wel heel veel bergop. We hebben veel weilanden gezien, we hebben een hertje zien oversteken en we hebben katjes gezien.

0: hoge wolken bij temperaturen tot 19 graden. Morgen wordt een droge en zonnige dag. We halen dan lokaal 28 graden. Dinsdag brengt veel wolken en wisselvallig weer met buien. Dan nog maar 18 graden.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever. M&M.
2: Alexandra. Er dook een special guest op tijdens de rave van Amélie Lens aan het KMSKA gisteren. Je hoort de guest in kwestie

Hier zingt ze over de Brussel, maar gisteravond stond Angèle in Antwerpen met dit nummer. Amélie Lens gaf daar een rave aan het KMSKA, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, voor 14.000 ravers. En Amélie Lens en Angèle zijn intussen besties. Ik denk dat dat wel op deze manier benoemd mag worden. Ze traden al samen op tijdens het Doer Festival. Daar was Angèle ook de verrassingsact. En ook in Antwerpen werd er wel gehoopt op haar verschijning. En zo geschiedde. Met een brede glimlach en haar blonde haren in de wind zong ze Run. Die beat hoor je nu dus op de achtergrond. Amélie en Angèle waren aan het dansen samen. Het publiek was aan het genieten, ze waren aan het knuffelen achter de DJ-boot. De setting was ook ontzettend mooi, want Angèle en Amélie Lens werden geprojecteerd achter zo die dikke pilaren van het KMSKA. Een beetje kunst meets rave, deze vibes. Het was echt goed. Op nog meer collabs zoals deze. M&M. Dit nummer gaat een belletje doen rinkelen, pun intended, want het is een sample uit de 70s. Age met Ring My Bell.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Kom dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Wat eten we vandaag?
6: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
5: Onmisbaar in de keuken.
6: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
5: Gratis en voor niks.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
11: Zottekes? Wakko?
10: Gek! Dus sprint terug voor een MSI 15.6 inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
12: M&M.

Ze wordt er zeer stevig gekoerst in Spanje. Tijdens de Vuelta, de ronde van Spanje. Het is daar de 15e etappe vandaag. Nog 15 kilometer te gaan voor de renners. En wie weet, misschien is het vandaag weggelegd voor Wout van Aert om te winnen. You never know. Hij zit in de kopgroep. Hij is een van de favorieten voor deze rit. Over 15 kilometer gaan we het weten. En 15 kilometer, dat gaat snel hoor in de wereld van de koers. Dat is nog maar een paar minuten, denk ik.

Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. Met I love you, I'm sorry. Even kijken hoe het zit onderweg. Hè. Dat is misschien handig om te weten op jouw zondagavond. Op de E40 richting Binnenland is het zo'n half uur filegolven tussen het parkeerterrein in Mannekes, Veren en Merelbeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten extra tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel is dat een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En andere vertragingen blijven beperkt.

Ori Piffer. Met Sola. Ik las het daarnet voor, de vertraging op de E40 richting Binnenland. Ook Lily, 28 jaar, uit Ternat, staat in die vertraging. Want ze stuurt in de app van VRT Max op weg naar huis na een superleuk weekendje aan de zee met mijn vriend. Ook dat is zondagavond. Hè. Terugkeren naar al jouw leuke plannen, naar alle toffe dingen die je hebt gedaan in het weekend. Terug naar huis. Terug even tot rust komen. Zen worden voor alweer een drukke week. Werk of school of wat het ook mag zijn. Nu doe je dat met Justin Bieber, Ghost.

Ja, de 15e rit in de Vuelta. Er is een winnaar. Ik ben hier aan het kijken naar de top 10 renners die zijn geëindigd. En de Belgische vlag komt veel keer voor. Wout van Aert is eerste geworden. Thibaut Nijs derde en Ramses de Bruyne vierde. Wat een prestatie. Proficiat. Wout van Aert wint dus.

krijgt ze een berichtje van Lea. Ze stuurt bedankt om mijn gezelschap te houden deze hele namiddag tijdens het diamond painten. Dat is my pleasure. Zometeen meer over de zondagavond die jou nog te wachten staat. There's something about how you dance. You got the cool confidence. I think you're just what I need. Eerst Jamie Miller, baby.

Als je deze voormiddag de Ultra Top 50 hebt gemist, dan komt er nu een nieuwe kans om de 50 populairste nummers van het moment in Vlaanderen te ontdekken. Tijdens de Ultra Top 50 replay vanaf 6 uur. Zometeen, geniet ervan!

0: Dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat heb je gedaan?
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Het veilig moment hiervoor in Jonf. Ai.
9: Gebeurt hier.
8: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
9: Gebeurt hier. Maar ook het...
10: Eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
9: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
11: Het is 6 uur. Goedenavond.
12: VRT Nieuws.
11: Sophie Verbrugge.
13: Wout van Aert wint de 15e rit in de Ronde van Spanje. In het wielrennen heeft onze landgenoot Wout van Aert de rit van vandaag in het bloedhete Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste van een groepje in de sprint, met daarbij ook landgenoten Thibaut Nijssen en Ramses de Bruyne. Glenn Martens neemt ons mee naar de ontknoping van de rit.
14: Door de hitte werd de 15e rit flink ingekort en leken de sprinters te mogen uitkijken naar een massasprint. Die kansen leken tijdens de etappe alleen maar groter te worden, want een kopgroep met 12 renners kreeg nooit vrij spel en bleef in het vizier van het peloton. Lek de Soent hield als enige vluchter stand en kreeg het gezelschap van Romeli en drie landgenoten, de Bruyne, Van Aert en Nijs. De winnaar zat vooraan en dat leek Thibaut Nijs te worden. Die zette van ver en als eerste aan, maar werd nog net voor de streep geremonteerd door een sterke Wout van Aert. Voor Van Aert is het na vrijdag al zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Hij verstevigt ook zijn groene trui.
13: De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. In Antwerpen is een controleur van vervoersmaatschappij De Lijn gisteravond aangevallen op een bus aan het station van Berchem. Astrid Hulle van De Lijn vertelt wat er is gebeurd.
15: Bij een controle bleek een reiziger niet in orde te zijn. En om een reden die voor ons totaal onbegrijpelijk is, is die persoon agressief geworden en heeft onze controleur aangevallen. We weten natuurlijk dat hij heel zwaar aangedaan is. Maar ook omwille van privacy gaan we daar niet te veel op in. We weten wel dat hij voor een tijdje uit zal zijn en dat dit de tijd zal vergen voor hij terug oké is.
13: De dader is samen met drie andere passagiers die betrokken waren opgepakt door de politie. Zij zullen later verhoord worden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Volgens het Amerikaanse duo zijn die gesprekken goed verlopen. De twee waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Ze zouden een Amerikaans vredesvoorstel op zak hebben, maar de inhoud daarvan is nog niet bekend, vertelt Marijn Trio.
16: Inhoudelijk weten we nog niets. Steve Witkov was wel optimistisch. Hij zegt dat er sterke inhoudelijke gesprekken zijn gevoerd. Zelensky en zijn team hebben al zeker 3 uur gepraat met de Amerikaanse onderhandelaars. En nu volgt er nog een ronde waarbij ook Europese vertegenwoordigers aanschuiven. Maar de verwachtingen hier in Oekraïne blijven laag. Zeker na dat bezoek gisteren van de Amerikanen aan Moskou, waar Witkov Poetin heel erg prees en zei dat hij later fantastische herinneringen zou overhouden aan zijn ontmoetingen met Poetin. Het zijn toch wel uitspraken die hier in Oekraïne op zijn minst als ongepast worden gezien.
13: Op het WK basketbal in Berlijn zijn de Belgian Cats zo'n kwartier geleden

0: En in de Formule 1 heeft de Italiaan Kimi Antonelli de grote prijs in eigen land gewonnen. Op het circuit van Monza moest hij wel van op de laatste plaats vertrekken, maar hij reed in zijn Mercedes iedereen voorbij. Zijn ploegmaat bij Mercedes, de Brit George Russell, werd tweede. Max Verstappen eindigde derde in zijn Red Bull. De race lag in het begin van een half uur stil na een zware crash van Ferrari-rijder Charles Leclerc. Blijft droog vanavond met vannacht wel wat hoge wolken bij temperaturen tot 19 graden. Morgen wordt een droge en zonnige dag. We halen dan lokaal 28 graden.
1: M&M.
2: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
3: Replay. Alle hits die jij natuurlijk echt wil horen, die zitten allemaal in de Ultra Top 50. En dat non-stop, maar eerst nog eens terug naar vorige week.
1: Ultra Top 50.
2: Dit stond vorige week op nummer 3.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, raak!

0: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
1: M&M. Ultra Top 50.

0: is Nachtwacht Halloween. Tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
1: M&M. Ultra top 5 dus.

0: nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Je hebt een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Een uur geleden is de exitpoll bekendgemaakt na de belangrijke deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Jeroen Reijgaard, jij bent in Magdeburg. Er werd een overwinning verwacht van de extreemrechtse partij AfD. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald?
5: Wel, Peggy, dat kan ik u over een paar seconden vertellen, want we zijn net de laatste resultaten aan het binnenkrijgen. Nee, uit de voorlopige resultaten zouden ze 39 zetels halen en je hebt er 42 nodig. Dus voorlopig niet, maar het blijven voorlopige resultaten en het kan dus nog zijn dat ze toch nog die absolute meerderheid halen, maar het ziet er niet naar uit op dit moment. Het is natuurlijk wel een gigantische overwinning, veruit het beste resultaat ooit voor de AfD. De CDU van de huidige minister-president verliest de helft van zijn kiezers, wordt de tweede met 18%. En opvallend, Peggy, de AfD profiteert het meeste van de enorme opkomst bij deze verkiezingen. Heel wat mensen die nog nooit gestemd hebben, zijn nu gaan stemmen voor de AfD.
4: Ja, en Jeroen, zijn er al reacties?
5: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund, die spreekt van een historische dag. En ja, dat is het natuurlijk ook. Maar hij blijft er wel bij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. En die heeft hij dus niet voorlopig. Hoewel de nationale voorzitter van de AfD, dat is Alice Weidel, daar dan weer wat twijfel liet over bestaan daarnet. En Sven Schulze, de minister-president van de CDU, die spreekt over een zware nederlaag, maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
4: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een eerste ronde van de gesprekken tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner met de Oekraïnse president Zelensky afgerond. Er volgt nu nog een gespreksronde met Europese vertegenwoordigers. De twee VS-gezanten waren gisteren al in Moskou voor een gesprek met de Russische president Poetin. Het is nog afwachten of de gesprekken iets zullen opleveren. Sport. Wout van Aert heeft de 15e rit in de wielerronde van Spanje gewonnen. Van Aert was de snelste in de sprint met een klein groepje. Thibaut Nijs werd derde, Ramses de Bruyne vierde. Voor Van Aert is het zijn tweede ritzege in deze Vuelta.
6: Het is een beetje een cliché, maar het is gewoon enorm luxe om met zo'n sterke ploeg te rijden. Ik denk dat er achter ons al heel veel aan het afzien waren gewoon van het tempo dat hun opleiden. En daardoor hadden we heel lang vat op de wedstrijd. En ja, dan in de finale wou ik de koers agressief rijden en kon met jou eigenlijk wachten voor de sprint. En ja, dat maakt het heel leuk om te koersen. Ja.
4: De Spanjaard Enric Mas blijft leider in de Vuelta. En op het WK basketbal in Berlijn spelen de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd tegen Puerto Rico. Karel Bertele, kunnen onze basketbalvrouwen een tweede zege binnenhalen?
7: Ja, dat zou moeten, hè, want tegen Puerto Rico, dat is toch de minste tegenstander van de groep. Maar het gaat o zo moeilijk. Ze leiden wel met korte ei, maar ze leiden ook met gestipte ei. Het staat 62-50 op dit moment. 12 punten de voorsprong is de grootste voorsprong die ze tot nu toe in deze wedstrijd hebben kunnen realiseren. Op 9.

0: morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag rond 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: M&M. Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: Replay. Voor hits groot en klein moet je natuurlijk bij M&M zijn. Dus genieten we samen nog eens van die Ultra Top 50. En dat non-stop.

0: voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
1: M&M Ultra Top 50 23.

0: Het is 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland, heeft de AfD de verkiezingen gewonnen. Jeroen Reijgaard, jij bent in Magdeburg. Hebben ze volgens de eerste resultaten een meerderheid van de stemmen binnengehaald? Want dat werd mogelijk voorspeld.
1: Nee, dat zouden ze niet halen. Ze halen momenteel zo'n 39 zetels volgens de laatste berekeningen. Afhankelijk van hoeveel partijen er uiteindelijk in het parlement zitten, kunnen dat er ook nog 41 worden. Maar je hebt er 42 nodig voor een meerderheid. Dus voorlopig niet. Maar het zijn natuurlijk nog voorlopige resultaten, dus het is mogelijk dat het wel nog gebeurt. Het is in elk geval wel een gigantische overwinning, veruit het beste resultaat ooit voor de AfD.
0: En Jeroen, zijn er al reacties?
1: Ja, de lijsttrekker van de AfD, Sigmund hier, die spreekt van een historische dag en dat is het ook. Maar hij blijft erbij dat hij enkel met een absolute meerderheid wil regeren. Dus op die manier zouden ze toch niet aan de macht komen met de huidige resultaten. En dan Sven Schulze van de CDU, de minister-president, die spreekt over een zware nederlaag. Zijn partij wordt gehalveerd, maar zegt dat de democratie gesproken heeft en dat hij dat respecteert.
0: Dankjewel, Jeroen. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn de gesprekken tussen president Zelensky en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. De Amerikaanse gezanten hadden een voorstel bij om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Na afloop van de gesprekken was er een persconferentie, maar daar viel weinig nieuws te rapen, zegt collega Marijn Trio die in Kiev is.
2: Het lijkt er eerder op dat die twee Amerikanen geen echte nieuwe ideeën hadden. Dat ze proberen in te pikken op waar ze een half jaar geleden zijn gestrand met die onderhandelingen. Want toen is de VS Iran gaan aanvallen en is het hele proces hier stilgevallen. En je krijgt dus dat proces dat eigenlijk al meerdere keren is opgestart, maar ook altijd is gefaald met dat grote twistpunt, de Donbass. Die regio in het oosten die Poetin gewoon wil krijgen zonder ervoor te moeten vechten, maar Oekraïne niet zomaar wil afstaan.
0: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico. Meer uitleg door Karel Bertele.
3: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de twee zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke middag.
0: En dan gaan we ook nog even naar het voetbal, want de topper tussen Anderlecht en Racing Genk zit in de tweede helft. Bert Sterks, hoe staat het daar bij jou?
4: Anderlecht en Genk weten maar geen afstand van elkaar te nemen. 0-0 na 73,5 minuut. Elk één heel grote kans in de tweede helft. Een bal van Durosimni ging tegen de paal voor Racing Genk, dat tot dan eigenlijk nog niet gevaarlijk was geweest in de hele wedstrijd. En bij Anderlecht zo net een prima kans voor Mamar via de voeten van die dure doelman Brugmans over het doel. En Brugmans had in de eerste helft ook al een prima save verricht op een kopbal van Bentayeb, die met één hand uit zijn doel geslagen op een moment dat Anderlecht echt beter in de wedstrijd zat in het derde kwartier van de wedstrijd. Met een paar keer doelgevaar dus, maar over de hele wedstrijd lang nog altijd geen doelpunten. We gaan richting het slotkwartier bij 0-0 in Anderlecht.
0: Dankjewel Bert. En nog op dit moment spelen Bever en Oud-Heveleen Leuven tegen elkaar. Aan het eind van de eerste helft staat het daar nog 0-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht op sommige plaatsen.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 9 uur, Neil Goeieavond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De vakbonden bij vervoersmaatschappij De Lijn hebben de controleurs opgeroepen om in Antwerpen vandaag geen controles uit te voeren. Aanleiding is een aanval waarbij een controleur gisteravond gewond raakte bij het station van Berchem. De passagier had geen geldig vervoersbewijs op zak. De vakbonden hebben morgen vroeg een spoedonderhoud met de directie. Ze zullen daar een aantal duidelijke vragen voorleggen, zegt Jo van der Herten van de Christelijke Vakbond.
1: We vragen alleszins om te beginnen duidelijke afspraken over de samenstelling van de teams zodanig dat ze op een zo veilig mogelijk manier hun werk kunnen doen. Maar daarnaast is er ook de vraag natuurlijk naar Politiek België om zo snel mogelijk werk te maken over een reglementair kader voor het gebruik van de bodycam, zodanig dat onze controleurs daarmee kunnen uitgerust worden en ze met een groter gevoel van veiligheid de straat kunnen opgaan voor een job te kunnen doen.
0: In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland heeft de extreemrechtse AfD de verkiezingen gewonnen. De partij haalt ruim 44%, net niet voldoende voorlopig, voor een absolute meerderheid in het regionale parlement van de deelstaat. Vanuit Magdeburg, Jeroen Reijgaard.
2: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
3: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
2: Es kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine grundsätzliche politische Wende in diesem Land mit einer Politik, die sich endlich wieder mit unseren eigenen Interessen, unserem eigenen Land beschäftigt.
3: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
4: Nein, es ist, glaube ich, in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
3: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
0: Op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastia Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
5: Ja, het was niet onze beste match, dat is zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
0: En die match morgenochtend is om 11:30 tegen Australië. En dan wordt er gespeeld voor groepswinst en een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales. En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Verslag is van Bert Sterks.
6: Om er een aangename topper van te maken was er te weinig doelgevaar. Doelman Brugmans van Genk werd de man van de match met twee prima reddingen. 1 in de eerste helft op een kopbal van Bentayeb. 1 in de tweede helft bij een kans van Mamar. De droomtransfer naar de Premier League haalde hem duidelijk niet uit zijn focus. Over de hele match liet Anderlecht iets meer zien. Een regen aan kansen bleef uit en zwingen deden de Brusselaars zeker niet. Genk bracht aanvallend nog minder. Al kwam topschutter Durs Simny nog een dichtst bij een doelpunt met een knal tegen de paal. 0-0, zo blijven Anderlecht en Genk in de middenmoot hangen. Ze hebben allebei maar 2 van hun 5 wedstrijden gewonnen.
0: En op dit moment zit de wedstrijd tussen Beveren en Oud-Heverlee Leuven in de slotfase. Het staat daar 2-0. Overwegend droog, al is er kans op een lokale bui vanavond. Wel erg zacht vannacht, op sommige plaatsen zelfs 20 graden. Morgen opnieuw een mooie, zonnige en warme dag en rond 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 10:00, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. Rond deze tijd start er in alle gevangenissen in ons land een algemene staking en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
1: Wij vragen oplossingen voor de grondslapers. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
0: Een politieke aardverschuiving in de oostelijke Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Het extreemrechtse AfD boekt met zo'n 44% van de stemmen een klinkende overwinning bij de regionale verkiezingen. Maar een absolute meerderheid in het parlement van de deelstaat lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, Jeroen Reijgaard.
2: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
3: Het was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
2: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grundsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich wieder met onze eigen interessen, eigen land beschäftigt.
3: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
4: Nein, es ist, glaube ich, in dieser Situation ganz wichtig, dass wir insgesamt stabil sind und stabil bleiben.
3: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel, met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
0: Bij een zwaar verkeersongeval in Kwevi in de provincie Henegouwen zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto en een moto botsten er op elkaar. Zowel de autobestuurder als de motorrijder zijn ter plaatse overleden. Twee andere inzittenden van de wagen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Kaapverdië zijn zeker 25 mensen omgekomen nadat de bus waarop ze zaten in een ravijn terechtkwam. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Onder de slachtoffers heel wat schoolkinderen. Kaapverdië is een eilandengroep in de Atlantische Oceaan voor de kust van Senegal. Het is ook voor Belgen een populaire vakantiebestemming. Maar volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen aanwijzingen dat er Belgen onder de slachtoffers zijn. In de hoogste voetbalklasse hebben Anderlecht en Racing Genk vanavond 0-0 gelijk gespeeld. Volgens Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er voor zijn ploeg meer in.
5: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
0: In de rangschikking is Anderlecht 11. De Racing Genk staat op plaats 8. Nog vanavond heeft Beveren zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. En op het WK G-wielrennen in de Verenigde Staten heeft onze landgenoot Tim Sele goud veroverd in zijn categorie. In de wegrit was Sele de snelste in een sprint met 4. Voor Sele is het al de 4e keer in zijn carrière dat hij wereldkampioen wordt in het wegwielrennen. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog. En warm tot 25 graden in de Kempen en zelfs 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm ook. Meer op veertiennieuws.be.
6: Ga van
7: wegenwerken
6: naar
7: rustig wat werken
6: met de trein.
7: M&M.

0: En dit is deze week de M&M Big Hit. Het is de
1: Hallo, ik ben Roxy Dekker.
2: En ik ben heel blij

0: Het is 11 uur. Een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Een uur geleden is in ons land een algemene staking begonnen. In alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door justitieminister Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt die bezwaren nog eens op.
1: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel. 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
0: In de brandweerkazerne van Heiligtree in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Het instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken onder meer en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn de voorbije weken al zo'n 50 van die scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeuren de diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft president Zelensky vandaag de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner ontvangen. De twee waren naar Kiev gegaan met een voorstel om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Wat er precies in dat voorstel staat is niet duidelijk, maar Witkov noemde de gesprekken na afloop bemoedigend en betekenisvol.
2: I would say that we've had very meaningful discussion. Substantive, important, and we are very encouraged. And we look forward to continuing this day as long as it takes.
0: Er komen nog gesprekken dus, maar de Oekraïense president Zelensky van zijn kant was minder optimistisch. Hij verwacht dat de oorlog deze winter nog zeker zal voortduren. In de hoogste voetbalklasse waren er vanavond nog twee wedstrijden in de topper tussen Anderlecht en Racing Genk. Werd er niet gescoord, 0-0 dus. Beveren won van Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars verloren dit seizoen al hun 5 wedstrijden. En op het wereldkampioenschap basketbal in Duitsland hebben de Belgian Cats vanavond hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Nastia Klaases geeft toe dat het moeilijker ging dan verwacht.
3: Ja, het was niet onze beste match, dat zeker. Maar soms heb je zo'n match nodig om je te leren. Ik denk, ja, we hebben niet veel tijd eigenlijk om hierover na te denken. We moeten direct omslaan. Morgen en ochtend hebben we terug een match. Ik denk wel dat er besprekingen gaan zijn en we zien wel.
0: Morgenochtend is die match om 11:30 al tegen Australië. Inzet is de groepswinst en ook een rechtstreeks ticket voor de kwartfinales dan. Vrijwel droog vannacht rond 15 graden. Morgen deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen en 28 in het uiterste zuiden van het land. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In het Deinse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%, maar een absolute meerderheid in het deelstaatparlement lijkt er nipt niet te komen. Vanuit Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, Jeroen Rijgaard.
1: We hebben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. We hebben in diesem Land Geschichte geschrieben.
2: Was zijn doel en het is hem gelukt. Ulrich Siegmund heeft met zijn AfD geschiedenis geschreven. Hij haalt het beste resultaat ooit binnen voor zijn partij. Voor hem het bewijs dat de mensen hier totaal iets anders willen.
1: Het kan zo niet weitergehen. We brauchen een grondsätzliche politische wende in diesem land met een politiek die zich endlich weer met onze eigen interessen, onze eigen land beschäftigt.
2: Maar omdat hij de absolute meerderheid net niet haalt, komt hij ook vermoedelijk niet aan de macht. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken en hij zelf wil ook geen compromissen sluiten. De CDU van minister-president Schulze, maar vooral ook van kanselier Merz, leidt een gigantische nederlaag. Maar gevolgen voor de kanselier wil de fractieleider in de Bondsdag daar voorlopig niet aan koppelen.
3: Nee, het is, glaube ich, in deze situatie ganz wichtig dat we insgesamt stabiel zijn en stabiel blijven.
2: Maar een politieke aardbeving is deze verkiezing wel. Met het epicentrum in het kleine Sachsen-Anhalt.
0: Nog tot vrijdagavond wordt er gestaakt in alle Belgische gevangenissen. De actie begon 2 uur geleden. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Tijdens de stakingsdagen is er alleen een minimale dienstverlening, zegt Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
4: Vanaf dag 1 wordt er gekeken of dat de minimale dienstbezetting behaald wordt. Dat is eigenlijk om de basisbehoeften van de gedetineerden te kunnen verwezenlijken. En als die dienst niet vol is, dan wordt er ook gekeken door de gouverneur om eventuele opvordering te doen.
0: In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen vanavond na de crash van een vrachtvliegtuig. Dat kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg en vatte vuur. Het botste op verschillende auto's. Wellicht zijn de dodelijke slachtoffers in die auto's gevallen. 3 mensen zouden ook nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gevoerd. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel zondag. Ze heeft de bloedophopingen ter hoogte van de heup en vertoonde ook uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86. Ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald nu woensdag in Oslo niet bijwonen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is ook de verdienste van de volledige ploeg, volgens hem.
5: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als 1-team.
0: En op het wereldkampioenschap basketbal in Berlijn heeft de nationale vrouwenploeg de tweede groepswedstrijd gewonnen met 64-76 tegen Puerto Rico was dat. Meer uitleg door Karel Bertelen.
6: Een overwinning die bijna letterlijk over de streep werd getrokken. Puerto Rico toonde zich heel taai en stug en aanvallend hadden de Cats de grootste moeite om hun stempel te drukken. Een verstoorde nachtrust kan de reden zijn en of het feit dat morgenochtend om 11:30 al de volgende match moet worden gespeeld. Waanzin eigenlijk. Al bij al is het belangrijkste wel dat de 2 zegens binnen zijn, net als voor de tegenstander van morgen, Australië. Wie van beiden morgen dat duel wint, is rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales en dat biedt veel mogelijkheden om aanspraak te maken op een mogelijke medaille.
0: Vrijwel droog vannacht rond 15 graden, maandag deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Make life sing.

0: is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
1: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
0: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing dus van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende wagens. Wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben Kiev verlaten na gesprekken met de Oekraïnse president Zelensky. Ze reisden met de trein omdat het Oekraïnse luchtruim nog gesloten is door de oorlog. Witkoff noemt het gesprek achteraf betekenisvol. Ook Europese veiligheidsadviseurs waren bij beide gesprekken. Eerder dit weekend spraken de 2 gezanten in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen een nieuw leven inblazen. Ze leggen concrete voorstellen op tafel die de komende weken verder besproken worden. Over het Oekraïnse grondgebied kan volgens Zelensky enkel rechtstreeks tussen de staatsleiders onderhandeld worden. Poetin wil op dit moment nog geen direct gesprek met Zelensky. Rond 10 uur is in ons land een algemene staking begonnen in alle gevangenissen. Het werk wordt tot vrijdagavond neergelegd. Volgens de vakbonden wordt er niet naar hun bezwaren geluisterd door minister Annelies Verlinde. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond somt die nog eens op.
2: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel, 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
0: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Volgens de Anderlecht-speler Tristan de Greef zat er meer in voor zijn ploeg.
3: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen. Maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daardoor, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
0: In het klassement is Anderlecht 11e met 7 punten uit op 15. Racing Genk heeft 1 puntje meer en staat op plaats 8. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 2 uur. Goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Bij een vuurwerkexplosie in Mexico zijn minstens 10 mensen omgekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een dorpsfeest. Veel bewoners waren samengekomen voor het traditionele stierenvuurwerk. Een met vuurwerk beladen constructie in de vorm van een stier die op een kar wordt rondgedragen. Het hele tuig lag opgeslagen in een gebouw aan de kerk. Toen het ontplofte, stortte een muur van de kerk in. Veel mensen raakten bedolven, anderen werden vertrappeld bij het verlaten van het gebouw. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn bijna alle stemmen na de regionale verkiezingen van zondag geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt een historische 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
1: 45% wie het aussieht, dat is een auftrag zur regeringsverantwoordelijkheid. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
0: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is dus wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met de AfD. De voormalige Deense koningin Margrethe is opgenomen in een ziekenhuis in Kopenhagen. Ze werd onwel en heeft bloedophopingen ter hoogte van de heup. En ze vertoonde uitdrogingsverschijnselen. Margrethe is 86. Ze deed begin 24 troonsafstand en werd toen opgevolgd door haar zoon Frederik. Margrethe moet zeker een week in het ziekenhuis blijven en kan daardoor de begrafenis van de Noorse koning Harald, nu woensdag in Oslo, niet bijwonen. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië in hun hoofd zaten. Die wedstrijd wordt straks om 11:30 al gespeeld. Een match die het vervolg van het toernooi bepaalt, zegt Julie van Loo.
2: Ja, dat is een beetje de match van toernooi om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus.